0: zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog. Het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: We always find our way back home.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De problemen bij de Stuurhofbrug zijn nog altijd niet opgelost en dat betekent file op de A15 richting Europoort. Bij de brug is je vertraging nu 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
1: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
0: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
2: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
0: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file, 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
8: I wanna grow up to be a politician.
9: Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwestad. Mijn naam is Marcel Vos en naast me zit collega Chris Vogel. En de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. In dit programma ontvangen we wekelijks gasten uit de Goudse politiek. En vandaag zijn dit raadsleden Alide Verkerke van het CDA en Saranke Westerman van Leefbaar Gouden. Dames, van harte welkom.
10: Ja.
9: We gaan straks uitgebreid praten over jullie voorgeschiedenis. Want jullie zijn allebei 1 april jongstleden geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. Voor het eerst raadslid. Maar eerst heel groot nieuws in Gouda. Gisteren is de IKEA geopend in Gouda. Wat vinden jullie daarvan?
11: Ik denk dat heel veel Goudenaar dat wel leuk vinden. Maar ik hoor van her en der wel positieve reacties.
9: Ja.
11: Alleen ja, zelf zou ik denk ik daar niet zo heel gauw gebruik van maken.
9: Nee, wat me opviel in het nieuws van vanochtend is dat er dus gisteren mevrouw uit Bodegraven op de fiets naar Gouden is gekomen. Om zo'n beetje als eerste bij de opening van de IKEA te gaan. En als je om me heen hoort, dan hoor ik alleen maar hele enthousiaste geluiden. Maar volgens mij zit er ook een kleine keerzijde aan. Maar dat schoot me gewoon te binnen. Bij het dat gebied waar is het Ghost Store gebied. En er zijn natuurlijk heel veel winkels die zich bezighouden met meubels en woninginrichting en bedden. En allemaal producten die ook de IKEA verkoopt. Nou verkopen ze die producten daar niet zelf. Want het is een plan and order point. Maar ja, zou er nou, het is volgens mij een attractie voor Gouden. Hè? Gouden als stad in het centrum van Midden-Holland is denk ik positief dat er een IKEA is. Maar zou het ook voor die ondernemers goed zijn? Wat denken jullie daarvan? Heb je er enig idee van?
12: Nou, misschien kan het elkaar versterken.
9: Dat kan ook, precies. Want als je trekt wel meer mensen aan die naar de IKEA kopen. Die kopen misschien ook weer wat in die directe omgeving. Maar het is een onderwerp om eens naar te vragen daar in die omgeving. Maar de kennismaking, daar gaan we het nu over hebben. Alide, ik begin met jou.
12: Ja.
9: Je bent geïnstalleerd op 1 april jongstleden. Ben je geboren en getogen Goudenaar?
12: Nee, ik ben geboren in Den Haag.
9: In Den Haag. Nou, dat is een hele mooie plek om geboren te worden, hoor. En hoe ben je, wat voor gezin kwam je?
12: Ik had twee zussen. Vader was ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken. Heeft gestudeerd, moest daar heel veel moeite voor doen toen die jong was. En mijn moeder gaf les op de huisartsschool in Scheveningen. Met heel veel problematiek. En mijn vader zei, mijn ouders zijn allebei overleden. En mijn vader zei altijd wat mama deed. Dat was veel belangrijker dan wat hij op het ministerie deed.
9: Ja. Heeft dat ook meegespeeld in jouw schoolcarrière en je beroepscarrière?
12: Nee. Ik ben als jong meisje in Den Haag geboren. Toen zijn we naar Weesp verhuisd. Dat was vanwege het werk van mijn vader. Toen zijn we naar Duitsland verhuisd. Ook vanwege het werk van mijn vader. Toen in Voorburg terechtgekomen. Daar werkte hij bij het ministerie van Sociale Zaken. Heb ik 20 jaar gewoond. En toen waren we op zoek naar een eengezinshuis. En zo zijn we in Gouda terechtgekomen.
9: Oké, okay, en hoe oud was je toen je in Gouda terechtkwam?
12: 30, denk ik.
9: Oké. Okay. En je hebt een opleiding gevolgd. Wat voor opleiding heb je gevolgd?
12: Ja, de oude in-service opleiding. Dat betekent dat je in het ziekenhuis wordt opgeleid. Dat heb ik in het diakonessenhuis in Voorburg gedaan. Dan zie je alle afdelingen van het ziekenhuis. En die ervaring die neem ik nog steeds mee in mijn werk nu. En ook als raadslid.
9: Want je bent verpleegkundige geweest.
12: Ja. Ja, en nou, ben ik nog.
9: Ben nog steeds. En in de zin van dat je ook nu nog werkt?
12: Ik heb gewerkt nu als praktijkondersteuner. In een huisartsenpraktijk. En dat gaat dan vooral om begeleiding van diabetespatiënten en hart- en vaatziektepreventie. Ik ben ook manager geweest van een huisartsenpraktijk. Ik heb 12 jaar in Korte Akkeren gewerkt. Ook in een huisartsenpraktijk in Gouda Oost.
9: Nou, dan ken je de bevolking van Gouda in ieder geval.
12: Ja, nou ja, ik probeer ze zo goed mogelijk bij te staan of te helpen.
9: Ja, en wanneer heb je eigenlijk interesse in politiek gekregen?
12: Ik heb al lang wel interesse met politiek, maar ik had er nooit tijd voor. En na mijn knieoperatie 2,5 jaar geleden had ik tijd in mijn revalidatieproces om na te denken van wat wil ik nou nog de komende periode. En ik vind dat de politiek zich veel meer bezig moet houden met gezondheid en preventie.
9: Daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
12: En daarom dacht ik, ja, dan moet ik zelf, hoe ga ik dat doen? En
9: Nog een laatste vraag. Ja. Waarom CDA? Want, ja,
12: omzien naar elkaar.
9: Ja.
12: En dat doe ik mijn hele leven al en dat past ontzettend goed bij mij.
10: Nou, je noemde al vaak het woord preventie. Waarom is preventie zo belangrijk en wat komt daarbij kijken?
12: Het is heel lastig, want de meeste preventie kost ook geld. Maar je ziet de baten. Je hebt wel de lasten, maar niet de baten die je vaak kan uitrekenen van tevoren. Maar wij kunnen met elkaar heel veel geld besparen of de kwaliteit van leven verbeteren. Heel veel kinderen met overgewicht, die krijgen waarschijnlijk allemaal diabetes. En dan over 20 jaar krijg je al de gevolgen van die ziekte.
10: En denk je dat de preventie zeg maar in Nederland goed geregeld is of kan dat beter?
12: Kan beter.
10: En waarom?
12: Er is niet zo heel veel preventie. Nee.
9: Er is alweer een campagne gaande op dit moment. Ik heet diabetes of zoiets. Die man die dan bij een terras komt en dan mensen aanspreekt.
12: Ja, maar dan is het al te laat. Dan heb je het al.
9: Ja. Maar dat is een ingewikkeld vraag. Maar ik kom straks nog even op terug.
12: Ja,
9: want preventie is een heel breed onderwerp en kan je niet betrekken op volwassenen. Maar je kan het zeker ook in de jeugdzorg is er ook een item natuurlijk. En dan stel ik nu voor dat we naar onze andere gast gaan.
10: Zeker. Nou is het mij, Bert Saranka. Saranke, sorry, niet kwalijk. Ja, je bent eigenaar van de Mijang Korean Street Food.
11: Migak Korean Street Food.
10: En wat betekent dat?
11: Migak is het Koreaanse woord voor smaak.
10: Aha.
11: En ik heb in het verleden al in mijn vrije tijd eigenlijk hobbymatig een kleine catering gerund. Dat heette smaakproeverij en catering.
10: Ja.
11: En daarbij deed ik bijvoorbeeld hapjes verzorgen bij wijnproeverijen, bierproeverijen, whiskyproeverijen. En toen ik dus op een gegeven moment een eigen zaak ging beginnen en een naam moest verzinnen voor die zaak, dacht ik, oké, als ik Koreaans eten wil gaan verkopen, dan moet ik er ook een Koreaanse naam aan geven. Dus vandaar Migak.
10: En ik heb eigenlijk zelf persoonlijk, eigenlijk weet ik niet zo goed wat Koreaans eten is. Wat is Koreaans eten? Wat is echt typisch Koreaans?
11: Typisch Koreaans. Het is vooral heel vers. Dat is echt typisch Koreaans. Het meeste werk zit in de voorbereiding van het snijden van alle groenten. En daarna, als je alles voorbereid hebt, zijn de gerechten heel snel gemaakt. Maar de versheid en de puurheid van gerechten, dat staat eigenlijk een beetje voorop. Qua kruiden gebruiken we ook altijd de basiskruiden. En dat kunnen we aanvullen. Maar daarbij is het belangrijkste dat de smaak van de ingrediënt, de hoofdingrediënt, de groenten, het vlees, en mee naar boven komt.
10: En is het zeg maar ook een beetje aan de Nederlandse smaak aangepast? Of is het echt typisch Koreaans dat je maakt? Je hebt natuurlijk de Chinees en je hebt de Chinees natuurlijk. Koreaans restaurant die je hebt?
11: Nou, mijn restaurant is behoorlijk authentiek. En daardoor bij sommigen ook wat minder populair.
10: Ja.
11: En ik krijg wel vaker het advies om het wat meer naar de Nederlandse smaak aan te passen. En ik heb er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want we hebben zoveel Chinees-Koreaanse all-you-can-eat restaurants. Ja, daar wil ik gewoon niet onder horen, om heel eerlijk te zijn.
10: Wat leuk, ja. waar kom jou, dezelfde vraag die Marcia ook stelde. Waar kom jouw interesse van de politiek vandaan?
11: Dat is eigenlijk al in 2014 ontstaan. Dat kwam eigenlijk, ik weet niet of men de geschiedenis van de PWR-kazerne kent. Wat nu natuurlijk een hele mooie complex wordt voor wonen. En, maar daarvoorheen was er dus op een gegeven moment het gerucht dat daar een heel groot islamitisch cultureel centrum zou komen. Met 4000, toegang voor 4000 moslims om daar hun gebed te doen, maar ook om de doden te wassen, et cetera. En ik was daar op een gegeven moment door op de hoogte gebracht door buren. Van ja, heb je het al van gehoord en zo? Ik zei, eigenlijk nog niet. En toen zijn we erin gaan verdiepen. En ja, laat ik zo zeggen, het heeft een heel lang verhaal gekregen. Heb ik me ook als spokeswoman voor de wijk opgesteld. Ben ook gaan inspreken in de gemeente. En toen heb ik wel gemerkt van ja, dat is dus mijn beleving geweest toen. Als je iets in de gemeente, in je wijk voor elkaar wil krijgen of iets wil tegenhouden, is het wel heel belangrijk om een korte lijntjes met de politiek te hebben. En zo ben ik op een gegeven moment eigenlijk de politiek ingerold. En niet zozeer omdat ik de politiek leuk vind. Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Maar meer omdat ik graag de mensen die dus niet weten hoe ze iets moeten regelen, om die te kunnen helpen en om hun stem te laten horen in de politiek. Want ik heb ook uit eigen ervaring gemerkt dat als er niemand is die jou kan vertegenwoordigen of jou te woord kan staan, zichzelf kan verduidelijken, dat die gewoon soms echt ondergesneeuwd worden. En dat zie je gewoon eigenlijk op heel veel fronten zie je dat. En wat ik dan probeer is eigenlijk om die mensen een stem te geven in de politiek. Dus ik hoor ook veel verhalen, ook in mijn zaak. En dan probeer ik na te denken, oké, hoe kan ik dit dan vervolgens in de politiek weer een stem laten geven.
10: Dus eigenlijk mensen die in de maatschappij geen stem hebben, mag ik detailleren?
11: Ja.
10: Dat die geen stem hebben, zorg jij dat ze een stem krijgen in de gemeenteraad? Dat is een beetje goed samengevat.
11: Ja, dat klopt. Dat is wel mijn doelstelling.
10: Want Leefbaar Gouda. Wat voor partij is dat eigenlijk? Als je dat zou moeten omschrijven.
11: Ik denk dat Leefbaar Gouda een hele goede weergave is van wat de maatschappij eigenlijk in Gouda huishoudt eigenlijk. We hebben echt van linkse mensen tot rechtse mensen tot centrummidden. Ik denk dat wij een hele goede vertegenwoordiging zijn van de samenleving. Wij luisteren niet naar één geluid, wij luisteren naar meerdere geluiden. En dat is soms lastig. Dat geeft soms frictie in de raad of in de fractie ook. Alleen door met respect met elkaar om te gaan, respect voor ieders mening, merk ik gewoon dat we dus tot hele mooie samenwerkingen komen. En dat vind ik dus heel belangrijk ook, om dat in de raad ook weer tentoon te spreiden. Want ik denk, ik geloof echt, als dat in een partij kan, zoveel geluiden in één partij, dan denk ik en hoop ik dat het ook moet gaan lukken in de raad en in de samenleving.
9: Ja, dan heb ik er even een vraagje voor je. Welke portefeuille heb jij inleefbaar? Want meestal is het zo dat je aandachtsgebieden hebt als raadslid.
11: Mijn portefeuille is op het sociaal domein. Dus,
9: dat zitten jullie dus allebei. Ja. Want dat was bij jouw verhaal ook al duidelijk. Ja. Dat jij ook op het sociaal domein zit.
11: Ja, en dat is heel breed. En niet alleen de zorg. Maar ook eigenlijk het leefbaar houden van de stad. Dus dat ook een stukje misschien fysieke leefomgeving. Maar vooral sociaal domein, dat is wel waar mijn hart ligt. Ik heb ook 6 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Nou, daar kan ook nog wel het nodige.
9: Maar je hebt als opleiding volgens mij hotelschool gedaan.
11: Ja, dat klopt.
9: Dat ligt niet zo voor de hand dan.
11: Nee, ik heb, maar dat is ook mijn interesse. Ik heb verschillende interesses. Hotelschool was wel waar mijn hart en nieren in zit eigenlijk. Ik ben echt een, noemen ze vroeger
9: hospitality.
11: Horecaffer noemen ze dat. Ja. Dus vandaar dat ik nu ook een restaurant run. Dus,
10: ben je ook in Nederland geboren? Ook,
11: nee, ik ben niet geboren in Nederland. Ik ben geboren in Zuid-Korea. En daar heb ik 4 jaar gewoond. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn 4e naar Nederland gekomen. Ik ben geadopteerd. Dus ik heb Nederlandse ouders. Vandaar dat mijn Nederlands ook.
9: En op je website staan 2 geweldige ouders.
11: Ja, klopt. Ja.
9: Viel mij op.
11: Ja, dus nu is het dan 1 geworden. Want mijn moeder is onlangs overleden.
9: Gecondoleerd nog.
11: Dankjewel.
10: Ben je nog eens teruggegaan?
11: Ik ben 3 keer in mijn leven teruggegaan. Ja, ik in 2001, 2017 en 2019. Ja.
9: Nou, dan gaan we straks verder over een aantal inhoudelijke kennis hebben we nu gemaakt. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Dat is jouw keuze, Saranke. The Cranberries, Zombie. Ja. Kan je dat vertellen waarom?
11: Het is een stuk wat geschreven is in 1994. En waar de tekst is eigenlijk, het verandert gewoon niet. En dat is ook een beetje kenmerkend waar ik soms wel eens tegenaan loop in de maatschappij. We schijnen soms niet echt te leren van onze fouten. En het blijft elke keer weer terugkomen, dat onderwerp.
9: We gaan naar luisteren. The Cranberries. Ja.

0: Ja, hier zijn nog steeds de gasten Alide Verkerken van het CDA en Sauranke Westerman van Leefbaar Gouden. We gaan het nu hebben over een aantal inhoudelijke onderwerpen. En als jullie het ergens niet over eens zijn, gaan we rustig met elkaar in gesprek daarover. We beginnen met een heel eenvoudig, maar veelbesproken onderwerp. Parkeren kort akkeren. Zeg, ja, waarom alweer? Nou ja, die regeling moet toch ingaan. Die gaat in op 1 november aanstaande. Dat houdt eigenlijk in dat de eerste 3 uur kan je goedkoop parkeren in kort akkeren. Dat is 40 cent per uur. Ik neem aan dat Leefbaar daar heel erg blij mee is. Want dat is een belangrijk punt in jullie verkiezingsprogramma.
1: Dat klopt, maar eigenlijk vinden we 40 cent nog een beetje veel. Dus het is
0: nog veel, zo.
1: Maar, nou, het grappige is dat sommige partijen doen het af als een beleid die we hebben ingevoerd voor kort akkeren. Maar ik wil dat toch even rectificeren, want het is gewoon een noodgreep die we hebben gedaan, eigenlijk noodrem, om de ondernemers daar te helpen niet over de kop te gaan. En als we dus het parkeerbeleid zoals die nu is, zouden blijven hanteren, dan zouden de bedrijven gewoon, sommige bedrijven gewoon failliet gaan.
0: Ja.
1: Ja, en zie dan maar de bedrijven weer terug te krijgen op het moment dat je dus de hele inventarisatie hebt gedaan of de evaluatie hebt gedaan van alle mensen van wat ze willen. Ja, dat komt misschien pas volgend jaar. Dat zou voor sommige bedrijven gewoon te laat zijn. En dat zou zo kapot zijn.
0: Het is een soort noodmaatregel die in ieder geval beperkte duur is. En dat die van beperkte duur is, dat hebben we eigenlijk te danken aan het CDA. Want het stond in het voorstel zoals voor de raad lag, stond dat niet nadrukkelijk benoemd. Jullie hebben daar een amendement over ingediend.
2: Ja, zodat de maatregel tot maximaal 1 november volgend jaar is.
0: Ja.
2: En dat daarvoor de parkeerdruk en het hele onderzoek wordt afgerond en dan een nieuw beleid is.
0: Ja, er moet dus voor die tijd eigenlijk een grondige evaluatie zijn, waardoor je het beleid voor de komende jaren structureel kan bepalen.
2: Ja.
0: En inderdaad, parkeerdruk is daar één aspect van natuurlijk. En ook weer het betrekken van de bevolking, hoop ik.
1: Ja,
0: want participatie is een belangrijk ding in het samenwerkingsakkoord. Om dan ook ieder van alle mensen even te horen van hoe ze denken over die plannen in de toekomst.
2: Ja, want het is nu voor korte akkeren dan wel opgelost. Maar er is natuurlijk ook gereguleerd parkeren in Kort Haarlem
0: ingevoerd. Ja, dat was ook een discussiepunt.
2: Daar zijn ook bijvoorbeeld heb je daar een gezondheidscentrum. En daar moeten de patiënten zeg maar ook betaald parkeren als ze naar de huisarts gaat. En dat is nu voor gezondheidscentrum Korte Akkeren beter geregeld.
0: Ja.
2: Maar daar niet. En daar zijn ook nog ondernemers.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld Nieuwe Park. De wijk Nieuwe Park. Die heeft echt nu heel veel problemen. Sinds het betaald parkeren is ingevoerd. En daar moeten we denk ik ook nog iets aan doen.
0: Ja, want je zegt terecht, het gaat niet alleen om korte akker, het gaat natuurlijk om alle wijken.
2: Ja.
0: De gemeente zegt, ja, je moet overal maatwerk toepassen. Nou ja, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat voor onderzoek er precies gedaan worden. Hoe bepaald wordt wat er nou gewenst is of niet gewenst is. En dat moeten we achterhalen. Ik zag overigens dat op jullie website stond dat knelpunten doorgegeven konden worden aan burgerraadslid Kasper Karsten. Zag ik toevallig staan. Was je er zelf van op de hoogte? Bewust.
2: Van parkeren?
0: Ja, dat is daarover.
2: Ja, dus, hij is de woordvoerder van parkeren.
0: Ja, oké. Vandaar.
2: Ja.
0: Nou ja, we komen er ongetwijfeld volgend jaar uitgebreid op terug. Het heeft overigens wel ook gevolgen voor de financiën. Daar gaan we straks nog heel even over hebben. Want de gemeente loopt door deze noodmaatregel €700.000 parkeergeld mis. En er zijn ook nog wat extra kosten om weer alle apparatuur in te stellen, de borden te vervangen enzovoort. Alide, jouw onderwerp was gezondheid en preventie. Daar hebben we net al heel even over gehad bij je introductie. Je zegt er moet een nieuwe visie komen op sociaal domein in verband met de stijgende kosten van de zorg en er moeten keuzes gemaakt worden. Nou is natuurlijk de grote vraag van wat voor keuzes zou het CDA daar het liefst in hebben? Want je hebt te maken met ouderen die hulp nodig hebben. De WMO valt er natuurlijk ook onder. En die ouderen gaan steeds meer een beroep doen op de gemeente omdat de vergrijzing enorm toeneemt de komende 10 jaar. Je hebt te maken met preventie. Preventie in zowel gezondheidszorg en misschien ook preventie bij jeugdzorg. Want jeugdzorg is ook een heel groot onderwerp natuurlijk. Waar liggen jullie prioriteiten en wat vind je eigenlijk, waar baart je het meeste zorgen, laat het zo zeggen?
2: Nou, dat er niet voldoende wordt ingezet op preventie. Omdat je dat van tevoren niet kan aantonen wat je uiteindelijk bespaart. En soms zit dat ook niet in geld, maar in kwaliteit van leven. Dat kan je heel moeilijk meten. Of ja, daar wordt niet veel aandacht aan besteed. Nu met de begroting zien we dat de besparingen die eventueel gerealiseerd zouden worden, dat heel erg tegenvalt. Ja. Dus moeten we toch bezuinigen. En ja, ik maak me zorgen dat dus op die belangrijke thema's.
1: Mag ik daarop inhaken?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Bezuinigen is natuurlijk een heel naar woord. Klinkt altijd heel naar. Alleen ik denk zelf ook dat bezuinigen een efficiëntieslag kan zijn. Dat je met een efficiëntieslag ook kan bezuinigen. Dat je gewoon kijkt waar lekt geld. En kunnen we dat gat dichten. En het op een andere manier, een efficiëntere manier, wat misschien minder geld kost, gaan investeren of gaan gebruiken. Want er wordt nu door verschillende partijen gedaan van, we gaan bezuinigen op zorg. En wat is asociaal of wat. En ik denk bij mezelf, ja, dat is wel heel erg kort door de bocht, vind ik. Aangezien, ik werk bijvoorbeeld zelf met personeel. Ik had vroeger 10 man personeel. Ik deed ze allemaal iets doen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, dat kost me te veel geld. Ik ga ervoor zorgen dat alles wat dat iedereen wat meer taken op zich kan nemen. Dus je gaat van dus wel investeren in hun meer taken te leren. Dat kost tijd, dus geld. Maar uiteindelijk, ik werk nu tegenwoordig met 4 man personeel. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed, want ze werken allemaal efficiënter. Nu heb ik niet 6 man ontslagen. Ze zijn vanzelf voor uitgevloeid. Dus het is, dat is wel eventjes kijken van, hè, want ontslaan doe ik eigenlijk liever niet. Op het moment dat ze dus wegvloeien, heb ik dus geen nieuwe personeelsleden aangenomen. Maar voordat ze wegvloeien, heb ik wel voor gezorgd dat er andere taken opgenomen kan worden. En op die manier kun je dus gaan bezuinigen, zonder dat het aan de kwaliteit afdoet.
3: Maar er komt bij mij ook een vraag naar boven. Bijvoorbeeld, over jeugdzorg hebben. Vroeger was het centraal geregeld. Nu is het allemaal gedecentraliseerd. Ook met de gedachte van, ja, gemeentes die kunnen ook meer maatwerk leveren. Mm-hmm. Is de jeugdzorg daar wel beter geworden?
1: Ik vind het zelf van niet. Het klopt, de zorg is gedecentraliseerd. Alleen wat er gebeurd is eigenlijk, er is een pakket over de schutting gegooid naar de gemeente. Zonder handleiding, zonder randvoorwaarden, zonder kaders.
2: En met minder geld.
1: En inderdaad, met een pakket financiën waar je eigenlijk niet mee uitkomt. En waarom? Omdat je dus eerst heel veel hebt moeten investeren om die kaders vast te stellen. Een handleiding, beeldvormend, metaforisch voor de mensen die dan een beetje beter kunnen voorstellen. Dus moest ook een handleiding als het ware geschreven worden. Kostte allemaal extra capaciteit. En geld dus, want er moesten mensen aangenomen worden om dat dus allemaal te gaan organiseren. En ik denk dat daar gewoon heel veel geld mee gemoeid is gegaan, dus, zonder dat het in de uitvoering nog te zien was.
3: Dus er is eigenlijk niet zo goed over nagedacht, zeg maar, wat de gevolgen van zijn geweest.
1: Ik denk dat je daar wel een kern van waarheid te pakken hebt. Maar dat is dus mijn visie zoals ik het zie. Hè? Maar dat is ook zoals ik het ook heb gemerkt. En wat ik dus vanuit de zorg ook hoor. Van ja, het is leuk. Maar opeens krijgen we heel veel werk bij. Want alles moet geadministreerd worden. En zorgmedewerkers zijn soms heel veel met administratie bezig. Terwijl ze eigenlijk veel liever aan het bed staan.
3: Maar
1: ik weet niet of Alida dat kan beamen.
2: Nou, bijvoorbeeld de WMO of jeugdzorg. Je hebt ook wettelijke regels waar je aan moet houden. En ik zie die bezuinigingen of anders ermee werken, zie ik toch een beetje somber in.
0: Ja, want laten we heel duidelijk zijn. Daar komen alleen maar meer ouderen, ook in Gouda, die hulp nodig hebben.
2: En personeel wordt duurder.
0: En het personeel wordt duurder.
2: Ja.
0: Dus, en dan kan je wel zeggen, we moeten efficiënter werken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Minder administratie ben ik ook helemaal mee eens. Maar je kan er niet onderuit dat er een toenemende vraag naar ouderenzorg zal zijn. En dat ook onderdelen van de WMO, die daar vooral ook belangrijke de onderdelen op gericht is, dat die vraag zal toenemen. En daar moet de gemeente wel iets mee doen.
2: Ja.
0: En dat helpt niet meer bij preventie, want die mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat heeft niks met preventie te maken. Die mensen hebben onmiddellijk hulp nodig. En volgens mij kom jij op voor de belangen van mensen die in dit soort situaties terechtkomen.
2: Ja, klopt. En er zijn mensen die nog tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld als je gehandicapt bent of ziek bent. En er woont nog een volwassen kind thuis. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Dan moet het kind meewerken in de huishouding. En soms kan dat prima. Maar als er met een volwassen kind ook dingen aan de hand zijn, dan wordt dat wel eens lastig. En preventie, ik heb meegedaan met een publiekscampagne We zijn zelf het medicijn. In Zoetermeer. En daar, wij kunnen zelf het risico op het krijgen van dementie met 30-40% verlagen. Door een gezonde leefstijl. En dat betekent regelmatig bewegen. Nou, dat doen we met z'n allen eigenlijk te weinig. Behalve de hele vervente atletiekers bijvoorbeeld. Of voetballers. Maar ook de jeugd beweegt te weinig. Gezond eten. Nou, ik hoorde jouw groenten.
1: Allemaal nabigak.
2: Ja. En je hersenen prikkelen. En dat kunnen we allemaal zelf doen. En dat geldt voor elke leeftijd. Dat begint al waar je wiegje staat. En daar ben ik eigenlijk zo door. Ik heb heel veel facetten gezien als verpleegkundige in het ziekenhuis, bij bevallingen, in de thuiszorg en bij de huisartsenpraktijk. En dat is iets wat we zelf kunnen doen.
1: Ja, maar als je. Sorry.
3: Nee, zeg
1: maar als je. Maar dan hoor ik eigenlijk ook, als je zegt dat we dat allemaal zelf kunnen doen, daar ligt dus ook al een stukje bezuiniging dan. Als we dus in de preventie. Daar mensen wat meer op van bewust maken. Dan voorkom je dus die.
0: Ja, maar voor hele generaties komt dit te laat.
1: Dat klopt.
0: En het aantal 80-plussers gaat explosief stijgen de komende jaren. En die mensen hebben fysieke problemen, die hebben gezondheidsproblemen, die hebben allerlei problemen waar ook de gemeente een wettelijke taak voor heeft. Hè? Ja. Daar is die WMO voor bedoeld. En nog even op de jeugdzorg terug te komen. Daar is natuurlijk al langer ingezet op preventie en vroegtijdige onderkenning van problemen. Door samen te werken met bijvoorbeeld scholen en huisartsen. Die weg is al ingezet. Moeten we daarmee doorgaan vooral?
2: Ik denk het wel. Want wat ik heb gezien de laatste jaren is dat de helft van wat bij de huisarts op het spreekuur komt. Dus echt bij de huisarts. Daar is maar de helft, 50% is medisch. En de rest is maatschappelijk-sociaal problematiek. Armoede, schulden, een heel klein netwerk. Al vroeg ziek. Dus daar kunnen we nog heel veel aan verbeteren.
0: Ja, maar ook daar geldt. Er is vorig jaar een experiment geweest in Veendam volgens mij. Waar ze ook heel erg ingezet hebben op preventie. Ook in relatie tot de jeugdzorg. Dat zij wel zeggen, de kosten gaan voor de baten uit. Dus je moet eigenlijk dan in een bepaald stadium moet je zeker meer investeren in preventie. En ook zorgen dat de mensen die snel hulp nodig hebben, die hulp ook snel krijgen. Hè? Dus dat heeft ook gevolgen voor je sociaal team. En het heeft gevolgen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zodat ze sneller een lichtere vorm van hulp kunnen bieden.
3: Ja, maar mensen die hebben het jongeren, die bijvoorbeeld die staan gewoon op een wachtlijst.
0: Ja.
3: Als je gewoon al bijvoorbeeld 15, 14, 15, 16 jaar bent. En je bent in de war. En je hebt echt hulp nodig. En je krijgt die hulp niet.
2: Ja, dan wordt het dan alleen maar erger.
3: Je hebt het wel over mensenleven met een toekomst. Ja. Hè? Ik bedoel, ze zijn nog hartstikke jong. Die hebben nog een heel leven voor zich.
2: Ja, en jongeren en ook ouderen. Door corona zijn ze allemaal wel een stuk achteruit gegaan. Want bijvoorbeeld ook sociale contacten is heel belangrijk voor je gezondheid. Dat wordt wel eens onderschat. En dat hebben die jongeren natuurlijk ook. Die moesten thuis blijven. Ja.
3: Maar ze worden ook nu ook, ook de pechgeneratie genoemd, hè?
2: Ja.
0: Dat heeft meer met...
3: Met corona en de jongeren die dan bijvoorbeeld...
0: Ja, ook. Maar het was ook in relatie tot studiefinanciering. Is ook een pech. Ook generatie,
2: ja, dubbel pech eigenlijk.
0: Dubbel pech.
2: Ja, dubbel pech.
3: Ja. Nee, maar ik wil nog even heel kort, mag dat?
0: Ja.
3: We hebben het over preventie. We hebben het nou over jongeren. Ik bedoel, hoe jonger je bent, zeg maar, hoe gezonde, dat je gewoon gezond blijft, zeg maar. Ja. Goed te eten, gezond eten, dat soort dingen. Maar dan wil ik het eigenlijk over roken hebben dan bij jongeren.
1: Ja, dat is...
3: En dan heb je het over preventie, bijvoorbeeld. Ja. Hoe kan je nou zoiets aanpakken?
0: Ja, vapen, nog
2: ja,
0: groter.
2: Vapen, ja. Ja, de tabaksindustrie heeft gewoon een hele dikke vinger in de pap. Eigenlijk zou je het helemaal moeten verbieden, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of verbieden. Dat, hè, sinds het verboden wordt, heb ik het gevoel dat het alleen maar meer geworden is. Heel veel jongeren die dus ook gewoon vanuit het buitenland... En ja, helaas heb ik iemand die ik ken, heel goed ken... die daar ook gebruik van maakt. Hè, die gaan naar Luxemburg, gaan daar sigaretten halen. En iemand die dan in het buitenland, buiten EU op vakantie is geweest... en dan volgens sigaretten meeneemt. Ja, we moeten maar afwachten of dat allemaal zo gezond is.
3: Maar wordt er genoeg gedaan op school?
1: Sorry?
3: Wordt er dan genoeg gedaan op school om dit bespreekbaar te maken?
1: Ik denk dat, want scholen die verbieden vaak al het roken in scholen en op schoolpleinen ook. Maar ja, dan gaan ze buiten schoolplein. Ja, daar kan scholen dus niks van zeggen, aangezien dat buiten hun bereik valt. Dus ja, ik vind het altijd een beetje, ja, als je gaat verbieden, dan moet je het gaan handhaven. En moeten we dan een sigarettenhandhaver hebben die dan vervolgens mensen zegt van je mag niet roken. Ja, dat gaat gewoon niet.
2: Nee, volgens mij in Zweden of ander land
1: Zwitserland.
2: Is het wel verboden. En daar, volgens mij werkt het daar heel goed dat er niet wordt gerookt. Ik denk dat we ook de meer kennis. Iedereen weet dat roken niet goed is. Maar het is een verslaving. Dus het is ontzettend moeilijk als je eraan begonnen bent. En dat begint soms maar met onderzoeken van wat is het? Hoe proeft dat? En dan ben je met één sigaretje al de pineut. En de tabaksindustrie zorgt ervoor dat je dan echt verslaafd raakt en het lekker vindt. Dan is het ontzettend moeilijk om er vanaf te komen. Dus
0: ja, je ook moet hier daarvoor geldt, al... Voorkomen is beter dan genezen.
2: Ja,
0: letterlijk
2: als er,
0: in dit
2: als er kennis is... Ja. Hè, want het is niet alleen maar voor je longen slecht... maar ook voor het risico op hart- en vaatziekten. Dan loopt het risico behoorlijk op.
0: Kanker.
2: Kanker. Dus ja, hoe meer er niet... beginnen aan roken, hoe beter het is.
0: Je hoort dat hier, je kan hier makkelijk een hele uitzending aan rijden.
2: Ja,
0: aan dit
2: maar
0: dat is ook terecht, want laten we niet vergeten dat het sociaal domein, geloof ik, 40% van de begroting van de gemeente, of nog meer zelfs is.
2: Ja.
0: Dus dat is echt een heel grote kostenpost ook voor de gemeente. Dus het is belangrijk om daar ook kritisch naar te kijken, maar ook niet uit oog te verliezen dat het om mensen gaat die ook hulp nodig hebben.
2: Ja.
0: Een heel ander onderwerp, Saranke. Leefbaar Gouda heeft een motie ingediend om onderzoek te doen naar terrassen op de markt. Kan je dat even toelichten?
1: Dat kan ik zeker. Tijdens corona hadden we natuurlijk al terrassen. Om de terrassen wat meer van elkaar, de tafels meer van elkaar te krijgen. En toen was natuurlijk het protest van ja, maar dan loopt natuurlijk ook omzet mis. Dus hebben ze op geen besloten, even kort, dat dan ook tafels op het markt, de markt mocht staan. De warenmarkt was toen ook wat klein natuurlijk. Dus kon het ook wat makkelijker. Alleen daar zijn best wel veel goede en positieve reacties ontvangen. En die heb ik natuurlijk ook uiteraard gehoord. Want ik zat dus met de corona precies. Dus heb ik mijn zaak geopend. En zag er ook hartstikke gezellig uit. En na de corona is dat eigenlijk weggehaald. En daar zullen vast wel goede redenen voor geweest zijn. Alleen je merkt wel dat mensen het jammer vinden. Want zeker in de zomer. Kijk, in de winter vinden ze dat allemaal niet zo jammer. Natuurlijk, maar in de zomer is als de warenmarkt er niet is, gewoon echt één groot leeg markt. En ik heb van meerdere mensen ook gehoord. Zo, het zou leuk zijn als we weer gewoon tafeltjes op de markt kunnen zetten. De terrassen wat vergroten. Nee, ik hoorde van sommigen ook dat ze gewoon mensen niet kwijt kunnen. Nou, dat merkte ik zelf ook. In de zomer na mijn werk, dan ging ik wel eens langs het terras denken. Oh, ik kan hier niet meer zitten. Ja, dat zou daarmee natuurlijk ook gevangen kunnen worden. Dus ja, het leek mij toen wel een goed idee. Nou ja, onze partij een goed idee. Om daar dan een onderzoek naar te doen. Of er inderdaad weer animo voor is. En hoe het mogelijk gemaakt kan worden. Of het gewoon weer mogelijk gemaakt moet kunnen worden. Voor de terrassen op de markt terug te zetten.
0: En heeft het college toegezegd dat onderzoek uit te voeren?
1: Ja, de motie is aangenomen met de meerderheid. Dus dat gaan ze zeker doen. Ik heb de wethouder opgesproken. En die vond het op zich inderdaad. Die stond positief tegenover. Maar die had ook wel de nodige kritiekpunten. Ik hoor ook van buitenstaand zeggen. Ja, maar dat. Dan moet ze weer opgeruimd worden. Zo. Ik zei, nou ja, laat de ondernemer, het personeelsprobleem, hoe het opgeruimd wordt, laat de ondernemer daar dan even erover nadenken. Dat hoeven wij niet te gaan beslissen voor ze. Weer dat stukje participatie natuurlijk. En het is ook een onderzoek. Dus ik ben gewoon ook zelf heel erg benieuwd wat eruit komt.
0: Ja, en is bekend wanneer dat onderzoek ongeveer klaar moet zijn?
1: Nou, dat is wel voor Q1 2027. Want we, weet je.
0: Q1 is?
1: Kwartaal 2027. Eerste kwartaal 2017.
3: Dank je. Jacht,
2: maar dat is al heel snel.
1: Ja, ja.
2: Zijn ze er allemaal mee bezig?
1: Ze zijn er allemaal mee bezig, ja.
0: Anders, okay. Als het zo snel klaar moet zijn, dan moeten ze al begonnen zijn. We gaan naar muziek luisteren. Dat is jouw keuze, Alide. Ja. Chic, Le Freak. Was jij een discobeest in je jeugd?
2: Ja, nog steeds eigenlijk.
0: Nog steeds eigenlijk.
2: Disco en soul.

0: Ja, we gaan het nog even hebben op een heel belangrijk onderwerp. We hebben niet heel veel tijd voor, maar in de komende raadsvergaderingen van 9 november en 11 november staan helemaal in het teken van de meerjarenbegroting van de gemeente Gouda. 2027 en dan 3 jaar daarna. Ik wil even een paar dingen uitlichten die in ieder geval al bekend zijn. Meer sparen voor grote investeringen. En dat begint in 2027, 5,5 miljoen. Want er is heel veel extra geld nodig. Daarna moet er 8,75 miljoen gespaard worden. En dat geld is allemaal nodig voor achterstallig onderhoud in de open ruimte, bodemverzakking. Er zijn ambities om veel nieuwe huizen te bouwen, maar die hebben ook huizen nodig. Er moet riolering aangelegd, er moet onderhuisvesting zijn enzovoort. Goeie zaak dat die spaarpot wordt vergroot om die investeringen de komende jaren te kunnen doen.
1: Nou, ik denk zeker dat het belangrijk is om voor onderhoud. Kijk maar ook landelijk. Alle bruggen en wegen.
0: En dat valt altijd duurder uit dan je denkt. Even de Haastrechtbrug. Die onlangs gerenoveerd is. Dus echt nodig.
2: Dat is echt wel nodig.
1: Dat is echt wel nodig.
0: Extra geld voor veiligheid en leefbaarheid. 317.000 euro per jaar. Dat is volgend jaar al. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, het hangt er vanaf waar het precies voor wordt ingezet. Ja. Daar staat geloof ik wel iets bij. Maar vooral fatbikes geloof ik in de binnenstad.
0: Ja, maar daar ga je geen 317.000 euro.
1: Nee. Maar fatbike overlast is natuurlijk door heel Gouda.
0: Zwerfafval geloof ik ook.
1: Een zwerfafval ook.
2: Ja, zwerfafval, ja. Maar zeg, want veiligheid is natuurlijk heel ruim. Hè? Van, inderdaad, van zwerfafval, dumpen, illegaal dumpen van afval. Inderdaad, een fatbike, maar ook criminaliteit. Natuurlijk preventief willen ze daarop acteren. En ik denk dat dat een hele goede zaak is,
0: ja. Dus goede zaak, maar we willen nog wel even weten waar het geld precies naartoe gaat.
1: Ja. Hè?
0: Gemeentelijke lasten stijgen circa 2%. Dan hebben we het vooral over OZB en rioolheffing. Maar dat is minder dan de inflatie.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk minder dan verwacht werd. Is dat ook een goede zaak?
2: Oh ja, daar hebben we natuurlijk voor gepleit. Zeker. Dat het niet zou stijgen eigenlijk, maar goed. Ja.
0: En ook als burger betalen we graag minder belasting. En we betalen niet minder, we betalen meer. Maar in ieder geval niet zoveel als eigenlijk zou kunnen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een mooie zaak is. Dat onze wethouder Michiel Bunnik de financiën voor Gouda zo goed heeft achtergelaten.
0: Dat is een hele goede opmerking. Want de afgelopen 8 jaar is ook met een overschot geëindigd. En ook dit jaar voorzien we in een sluitende begroting met inderdaad ruimte voor reserveren voor grote uitgaven. Dus dat is een voortzetting van het beleid met hier en daar wat aanscherping of wijzigingen.
1: Ja.
0: Dat klopt wel. De toeristenbelasting stijgt fors naar €4,60 per persoon per nacht. Dat is bijna verdubbeling. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, dat
0: Gouden wil ook aantrekken.
2: Ja, zeker. Maar ik vind bijvoorbeeld op sommige, zoals op overnachtingen, is dat flink toegenomen. Dat is geloof ik van 9% naar 21% gegaan.
0: Ja,
2: dat vind ik toch wel inderdaad wel.
0: Nou, dat heeft ook met de BTW-verhoging te maken.
2: Ja, dat is de BTW-verhoging.
0: Er zijn twee verhogingen: een BTW-verhoging en een OZB-verhoging. Dus het wordt een stuk duurder om in een hotel te overnachten.
2: Ja, en dat vind ik toch wel, vind ik toch wel jammer. Maar dat is geloof dat is landelijk, landelijk bepaald.
3: Dat is ook in Amsterdam
2: natuurlijk, toch?
3: En mensen blijven wel komen.
2: Ja, maar wij zijn Amsterdam niet.
3: Zit daar verschil in dan?
2: Ja, we zijn lang geen Amsterdam.
0: Wij zijn een veel leukere stad dan Amsterdam.
2: Wij zijn veel unieker, dat sowieso unieker.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En kijk, Amsterdam, daar blijven ze komen. Want dat is natuurlijk gewoon een metropool.
3: Ja.
2: Gouda is geen metropool. Dus dat is...
3: Kun je dus echt niet met elkaar vergelijken.
2: Ja. Maar als je dus in Gouda wel voor de toeristen aantrekkelijk wil blijven maken. Ja, ik vind die verhoging dan best wel flink hoor. Maar goed,
0: moeten al die extra uitgaven waar we het over gehad hadden. Maar vooral die reserveringen ook. Dat moet ergens vandaan komen. En dan moet dus ook vanaf 2028, want daar gaat het vooral over, ook bezuinigd worden. En wat precies bezuinigd wordt, is allemaal nog ter discussie.
1: Hè? Ja.
0: Want het college moet nog met een...
1: Uitvoeringsagenda.

0: in agenda komen. Ja. Waarin al die onderwerpen uitgewerkt worden. En de consequenties daarvan goed in kaart worden gebracht. Maar één daarvan viel me wel erg op. Bezuinigen op armoedebeleid. 500.000 euro. Ja. Schrok jij ervan, Alina?
1: Ja. Ja.
0: En jij...
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat een behoorlijk bedrag. Maar ik wil ook graag zien van hoe ze dat willen gaan bezuinigen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk net alweer, ja. Want dat wordt natuurlijk ook, we hebben daar ook vragen over gesteld. Hè. Gaat dat ook over de overheidskosten? Kan dat met efficiëntere inzet van personeel? Dan snap ik hem. Want wat ik ook aangaf, als je... personeel efficiënter inzet, dan kan de bezuiniging daar vandaan komen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd vooral van hoe er wordt bezuinigd.
0: Ja, en ze gaan ook onderzoeken volgend jaar wie er nou precies gebruik van maken. Zodat je beter inzichtelijk hebt of er in, want even alle duidelijkheid. Nu is het zo dat tot 130% van het minimumloon er een mogelijkheid is gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. En dat zou dan teruggaan naar 120%. Ja. Waardoor de aanname is dat er dan ook minder mensen gebruik van maken. Dat is ongeveer de achtergrond van het verhaal. Dan gaan we even kijken naar andere besparingen. Exploitatie op het gerenoveerde stadhuis. Want daar waren ook gelden voor gereserveerd. En ook daarvan wordt gezegd van kan dat niet anders.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik heb geen idee hoe ver dat daar precies voor staat. En ik neem aan dat er ook afspraken zijn gemaakt over die renovatie. Ja. In hoeverre je daar vanaf kan.
2: Maar daar is het onderzoek wel goed voor natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat wel een hele goeie. Ik wil 14 miljoen voor het stadhuis voor renovatie. Het is niet alleen renovatie.
0: Het gaat over de exploitatie in dit geval.
2: Oh, sorry.
1: Ja.
0: Nee, de renovatie is allemaal in kan en kruik en die loopt door. Maar het gaat om de exploitatie. Hè? Dus wat je jaarlijks moet betalen om die maatschappelijke functie van het stadhuis, het oude stadhuis, een functie te geven. Ja. Sociaal domein wordt ook weer genoemd. Hè? Van, we moeten toch kijken of er wat op sociaal domein bezuinigd kan worden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat zal een behoorlijke puzzel worden. Kan beschouwen, daar weet ik zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ik begrijp dat dat vooral door Gouda betaald wordt. En dat men ook wil dat de omliggende gemeentes daar meer gaan aan betalen. Subsidies, hoe naar het subsidiebeleid kijken. Naar het evenementenbeleid kijken. Hebben jullie dingen gehoord waar je zegt, die heb ik nog niet gehoord waarop bespaard zou kunnen worden?
2: Ik denk dat er wel goed naar gekeken is. Ik denk dat er wel een wel overwogen keuze genomen is. Dus ik heb tijdens het lezen van de besparingen niet het idee gehad van, oh god, ze zijn wat vergeten. Maar goed, besparing is natuurlijk sowieso een hekelpunt. Dus ik denk dat we hiermee maar gewoon moeten beginnen. En kijken hoe ver we komen.
0: Ja, dan moeten nog alle voorstellen moeten nog uitgewerkt worden. Hè? Ja. Want Evert Bobeldijk zei hier ook van niets is in beton gegoten op dit moment. Alles is nog bespreekbaar. En de raad zal er uiteindelijk over beslissen. Over dat beslissen gesproken, één klein dingetje. Ik zag, we hebben het uitgebreid over participatie gehad in de verkiezingsperiode. Ik zag dat nu een eerste meedenkbijeenkomst was over aardgasvrij Plaswijk.
2: Ja. Ja.
0: En ik denk, dit is volgens mij de manier waarop je het eigenlijk moet doen. Hè?
2: Ja.
0: Op 15 oktober is de eerste meedenkbijeenkomst. En daarin denken we samen met de inwoners uit Plaswijk na over de beste aanpak om tot de wijk te komen zonder aardgas. En je kan er vrijblijvend aan meedoen. En als je er mee doet, ben je tot niets verplicht. Het is puur een denktank hoe je met elkaar een plan zou kunnen bedenken om een wijk of een deel van de wijk, want het gaat voorlopig om een deel van de wijk, aardgasvrij zou kunnen maken. Ja. Is dit wat we willen in de toekomst hier als het om participatie gaat?
2: Ik mis het enige stukje dat er ook de mogelijkheid zou moeten zijn om het helemaal niet te doen als mensen massaal niet willen. Want het is natuurlijk nogal een ingreep. Want het staat nu van hoe we het allemaal aardgasvrij gaan maken. Maar als de hele wijk zegt zo van maar Joris jongens, dat kan ik niet betalen. Of dat gaat me
0: wat
2: niet lukken.
0: Wat ik begrepen heb, is dat ze niet de hele wijk in eerste instantie willen doen. Maar vooral de mensen die bereid zijn daaraan mee te werken.
2: En dat is een hele goeie.
0: En dan hoop je dus natuurlijk ook dat dat een goed voorbeeld is. En dat dat positief uitpakt en dergelijke. Zijn er nog dingen over die jullie nu nog even te sprake willen stellen? Die van, hebben we nog niet gehad van. Anders hebben we nog één puntje om de tijd te vullen.
2: Ja. Kom maar op.
0: Wat ik heel bijzonder vond. Landelijk vuurwerkverbod. Dat gaat dit jaar in. En er is de mogelijkheid dat de gemeente ontheffingen geeft aan verenigingen. Gouda heeft inmiddels besloten dat niet te doen. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ik denk dat het onder de gegeven omstandigheden goed is. Omdat er anders het handhaven heel lastig is. En ik las vanochtend of gisteren dat in Den Haag ook geen ontheffing wordt gegeven. En dat is bij meerdere steden, omdat het de eerste jaarwisseling is zonder vuurwerk. Ik denk dat we moeten kijken of daarna wel ontheffingen mogelijk zijn.
0: Ja, want het werd vooral in relatie gebracht tot handhaving. Want ja, want ja, als er natuurlijk op een aantal plekken wel vuurwerk mag worden ontstoken en elders niet. Ja, hoe bepaal je dan precies waar het is? En ga je dan op de knallen af of zo? Weet je wel? Ja. Het lijkt me ingewikkeld. Maar we moeten ook sowieso afwachten hoe het überhaupt met de handhaving gaat natuurlijk. Ja. Hè? Want we willen wel allemaal dat als je een verbod hebt, dat je het ook handhaaft, hè? Toch?
1: Ja, zeker.
2: Zeker.
0: Hey, heel fijn dat jullie hier waren. Ja, en Chris, jij ook fijn dat je hier was. Arjan, bedankt voor de techniek. Volgende week is hier
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
4: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
3: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
3: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het filerijden geblazen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Het ging mis tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Je doet er hier 15 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog een vertraging op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
1: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
0: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
2: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in de regio. Het drukste moment van de spits ligt in de regio nog niet achter ons. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Horen. Er is een ongeluk gebeurd en je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A12 rijdt het langzaam Utrecht-Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld betekent dat 15 minuten extra reistijd. Verder naar de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Utrechtseplein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. En dat betekent file rijden tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

allemaal. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Ik ben Marcia en straks schuift Boudewijn nog bij ons aan. En Jaap zit weer achter de knoppen. En vandaag hebben we het weer over vluchtelingen. Daar hebben we 2 weken geleden hebben we het daar ook over gehad. Maar het is zo'n uitgebreid onderwerp dat we dat toch even opsplitsen in tweeën. Niemand kiest ervoor om het land uit te vluchten. Maar ja, wanneer je dit doet, staat je een ingewikkelde tijd te wachten. Als je bijvoorbeeld in Nederland aankomt, moet er vreselijk veel geregeld worden. Van aankomst tot goedkeuring, van tijdelijke verblijfsvergunning tot huisvesting en paspoort. En al tijdens de asielprocedure worden mensen aangemoedigd om een begin te maken met integratie. Met bijvoorbeeld lessen over de cultuur van Nederland in het asielzoekerscentrum zelf en taallessen. Een deels verplicht, maar er is nog zoveel meer mogelijk om de overgang naar een nieuw land met een andere taal, gewoontes en cultuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de vorige uitzending hadden we dus ook over vluchtelingen, maar vooral het stuk tot aan de goedkeuring en statushouder zijn. En nu willen we gaan kijken naar het stuk daarna en wat er gebeurt als je afgekeurd wordt. Maar ook zijn we benieuwd naar het persoonlijk verhaal van begin tot aan paspoort. En daarom spreken we Laurien, teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda. Ik weet niet of dat dan nog een vluchteling is. Voor mij is het een ex-vluchteling, Abdul. En we hebben dan een klein uitstapje, omdat het de week van de medezeggenschap is. En dan spreken we iemand van de cliëntenraad. En we hebben een item, een liedje van het Multiculticorps, met een, daarbij een klein stukje interview van de oprichter daarvan. En laten we gaan beginnen.

0: arm gewoon zo.
1: Ja, 15 miljoen mensen. Het zijn er volgens mij inmiddels 18 miljoen of zo. Het is een gedateerd liedje, maar ergens blijft hij ook gewoon leuk. En niet te missen in een uitzending over vluchtelingen. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het dus vandaag over vluchtelingen. Voor de tweede keer, tweede week achter elkaar. En we zijn heel chaotisch bezig. Ik heb net de mensen in de studio gezet. Jullie kunnen de volume van de koptelefoon hier instellen. En we doen altijd even altijd maar gewoon wat er gebeurt. Maakt niet uit. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke landelijke organisatie voor vluchtelingen die aankomen in Nederland. Tot aan het hele proces. Door middel van informatie, advies en ondersteuning. En we spreken... we spreken teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda over wat zij doen en hoe dit is. Maar er zit ook een vrijwilliger, ze zitten allebei in de studio op dit moment. En dan hebben we het over Laurien. Ik heb daar geen achternaam bij.
2: Petri.
1: Laurien, hoe?
2: Petri.
1: Petri. Ja. Nou, het is toch raar, hoef het niet op te schrijven. En Wilbert Schijvers, dat is de vrijwilliger die bij ons is komen zitten. En welkom in de studio beiden.
3: Dank je wel.
4: Dank je.
1: Sorry voor deze abrupte... ging ineens wisselen van item. Ja, maakt er niet uit. Want ik ben dan wel benieuwd. Ik heb jullie even jullie website opgezocht. Maar zijn jullie nou... Want jullie zeiden dat jullie onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Jullie worden dus niet gesubsidieerd?
3: We worden wel gesubsidieerd, ja. Nee, dat is... het verschilt een beetje per vluchtelingenwerk. Ik weet niet of jullie daar... Ik wil even kort uitleggen. Zeg maar, vluchtelingenwerk heeft in principe... Ik zeg altijd twee grote afdelingen. Eentje is... wat je zei in het begin, van als ze net binnenkomen, juridisch advies als ze asiel aanvragen. En een ander groot gedeelte is vluchtelingenwerk integratie. En dat is ook onderdeel waar wij actief zijn. En dat die twee onderdelen die worden op verschillende manieren gefinancierd. Het asielgedeelte is voornamelijk vanuit landelijke subsidies. En integratie is heel vaak heel lokaal geregeld. En onze locatie hier in Gouda wordt dan dus gesubsidieerd door subsidies vanuit de gemeente, voornamelijk gemeente Gouda. Okay.
1: En waarom wordt integratie dan lokaal?
3: Omdat elke gemeente in Nederland is per wet verantwoordelijk gemaakt voor het huisvesten van statushouders. En daaronder heeft elke gemeente ook de taak gekregen voor maatschappelijke begeleiding in de eerste periode. Van huisvesting naar huisvesting. En dat besteden gemeentes heel vaak uit aan andere partijen. Waaronder dus in de gemeente Gouda vluchtelingenwerk.
1: Oké, okay, ja, want jullie zijn... Het is een landelijke organisatie. Het is echt best wel heel flink ook, begreep ik.
3: Ja,
1: ik
3: zeker.
1: Zag 8000 vrijwilligers en 1400 betaalde medewerkers.
3: Ja, de landelijke cijfers weet ik helaas niet zo heel goed.
1: Toevallig opgezocht.
3: Ja, mooi. In Gouda, op onze locatie van integratie, want in Gouda heb je ook vluchtelingenwerk op het AZC. En daar weet ik zelf dus ook weer wat minder van. Het zijn best wel veel losstaande afdelingjes. Maar vluchtelingenwerk Gouda Integratie, daar hebben wij op dit moment 20 vrijwilligers en 3 betaalde krachten.
1: Oké, okay. Ja, en een van die vrijwilligers zit hier ook, Wilbert. Ook welkom natuurlijk. Want wat is dan de taak voor een vrijwilliger? Of in ieder geval, in uw geval, wat is uw taak voor een vrijwilliger?
4: De taak voor de vrijwilliger is in eerste instantie de eerste opvang bij statushouders. Op het moment dat ze gehuisvest worden in Gouda. En dan hebben ze dus niks. En dan krijgen ze een huis. En dan moet alles gebeuren. Ja, wat noodzakelijk is. Het moet ingericht worden. Mensen moeten zich vestigen in Gouda. Moeten inschrijven. Allerlei dingen aanvragen. Er moet van alles geregeld worden. Bijstand wordt vaak aangevraagd natuurlijk. Want mensen hebben nog geen werk. Die hebben dan ook recht op inrichtingskosten. En voor een paar duizend euro moet je dan een leeg huis inrichten. Dat valt niet altijd mee, maar met behulp van onder andere de non-foodbank en tweedehandswinkels kom je een heel eind om dat bewoonbaar te maken.
1: Zeker, ja. Want heel vaak als je geld krijgt om iets in elkaar te zetten, dan zeggen ze vaak, we willen bonnetjes en dat moet dan allemaal heel officieel. En dan daardoor worden dan de tweedehands opties eigenlijk al uitgesloten. Maar jullie maken daar wel slim gebruik van.
4: Nou, in Gouda was dat vroeger inderdaad, dan moesten alle bonnetjes bewaard worden en moest je verantwoorden. En nu is het zo dat dat meevalt, dat ze niet een hele strenge controle doen daarop. Maar het moet wel gewoon goed besteed worden.
1: Ja, en wat is dan uw taak hier binnen dan? U helpt dan met het
4: Ik verwijs door. Ik help als het nodig is met bewoonbaar maken van het huis. Dat kan zijn de eerste dingen. Want soms komen mensen en dan moeten ze binnen 2 weken, als ze het huis krijgen, moeten ze het AZC verlaten. Dus in die 2 weken moet het huis ook bewoonbaar gemaakt worden. Dat valt niet altijd mee als je nog vloeren moet leggen en alles eromheen. Dus dat is altijd improviseren.
1: Ja.
4: Maar dan met behulp van ook vrienden, kennissen en hun vrienden natuurlijk. Maar ook wel dat wij dingen doen. Ik heb heel wat vloeren gelegd in mijn leven.
1: Ja, dus, tegelijkertijd de klusjesman eigenlijk.
4: Dat, als je niet uitkijkt, hoor je dat. Maar dat, ja, goed. Maar dat is ook niet erg. Dat is ook goed om te doen. Maar het is ook goed om die mensen dat te leren. En op het moment dat je daarmee bezig bent, dan leer je ook de mensen kennen in de eerste weken dat ze er zijn. Als je met hen activiteiten doet. En ook klussen doet.
1: Ja.
4: Het is gelukkig niet altijd nodig. Soms valt het mee en zijn de mensen zelf heel handig en kan je dat aan hen overlaten. Maar dat wordt ook wel een beetje heel veel.
1: Ja.
4: Want je moet daarnaast natuurlijk de hele administratie van mensen volgen. Er moeten aanvragen gedaan worden voor bijstandsuitkeringen.
1: Ja, vanaf het begin echt, hè? Alles. Ja.
4: Alle toeslagen geregeld worden, verzekeringen moeten geregeld worden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij begeleiden mensen daarin. Kinderen moeten naar school. Ook toch binnen een paar weken als dat kan. Want anders vervelen ze zich meteen stierlijk. Dat is niet de bedoeling. En dan is het ook goed. Dan komt er een bepaald ritme ook.
1: Ja. Ja, en dat is denk ik ook al die opbouw van die dingen. Dat is al vanaf. Want kijk, wat ik uit de vorige uitzending begreep. Want je hebt ze maar vanaf dat je statushouder bent. Dan moet je 5 jaar in Nederland zijn. Dan is het soort van tijdelijk. En daarna kan je een blijvende vergunning krijgen. En dan heb je al. Ik zie jou,
3: ja,
1: Laurie.
3: Ja, dat was inderdaad op die manier zo. Dat was redelijk evident.
1: Mag je dat eens naar je toe halen? Yeah. Ja. Ik kan gewoon trekken. Het is een arm die.
3: Kijk. Ja. Wat was inderdaad zo. Dat je eerst altijd een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar kreeg. En na 5 jaar een vergunning voor onbepaalde tijd kon aanvragen. En dan daarmee kon je naturaliseren. Dus had je echt zekerheid dat je in Nederland kon blijven. Sinds 12 juni is er nieuwe wetgeving ingegaan. En zijn er heel wat zaken veranderd wat dat betreft.
1: Oh, ja.
3: De vergunning is dus niet meer 5 jaar geldig, maar 3 jaar.
1: Oh.
3: Na 5 jaar kan je ook niet meer een onbepaalde tijd aanvragen. Dat hele optie voor een onbepaalde tijd is verdwenen.
1: Helemaal niet meer?
3: Nee, en dat is best wel veel extra onzekerheid voor de mensen die met dat soort vergunningen hier in Nederland leven.
1: Dat vind ik trouwens verwarrend, want dan zijn we vorige uitzending of verkeerd ingelicht of u zit te jokken. Maar
3: het is heel recentelijk veranderd. Ja, dus er is nog heel veel onduidelijkheid bij mensen zelf hierover. Ja. En nog niet iedereen is op de hoogte van de nieuwe wetgevingen.
1: En dat niet onbepaalde tijd, wat houdt dat dan in?
3: Dat betekent dat je eigenlijk dus altijd nieuwe aanvragen moet doen. Elke 3 jaar moet je een nieuw verblijfsdocument aanvragen.
1: En moet je dan elke keer weer opnieuw onderbouwen waarom je dan mag blijven? Of?
4: Dat is de tijdelijke.
3: Ja,
4: bij onbepaalde tijd.
3: Ja, dus
4: dan is het een blijvende vergunning die wel af en toe verlengd moet worden.
3: Ja.
4: Want hij verloopt wel een keer. Maar dat verlengen dat leidt niet tot een nieuwe beoordeling. Als je onbepaalde tijd hebt, dan blijf je een vergunning houden om in Nederland te blijven wonen. Ook als je geen Nederlander wordt.
3: Ja.
4: Maar na de onbepaalde tijd kun je normaal gesproken het Nederlanderschap aanvragen.
1: Mm-hmm.
4: Omdat die onbepaalde tijd nu is afgeschaft, is er een leemte ontstaan. En moeten mensen eerst een langdurig verblijf organiseren. En dat is weer een Europese wetgeving.
1: Ja.
3: Waar inkomenseisen aan zitten, wat dus niet voor iedereen haalbaar is.
4: En daar wordt ervaring in opgebouwd nu. Tot nu toe nog geen positieve ervaring.
3: Nee.
4: Maar we wachten af hoe zich dat ontwikkelt.
3: Nee.
4: Want die eerste vergunningen voor bepaalde tijd verlenging van 5 jaar na 5 jaar krijgen ze 3 jaar verlenging. In die 3 jaar wordt er bezien of ze in aanmerking komen voor die Europese langdurig verblijfvergunning.
3: Ja.
1: Oké, dus je kan wel langdurig, maar geen onbepaalde tijd. Ja, ik vind het nu al zo ingewikkeld.
3: Ja, het is ook heel ingewikkeld.
4: Dat is vergelijkbaar met de onbepaalde tijd. Het heeft alleen een andere naam.
3: Ja.
4: Maar,
1: je kan dus ook geen Nederlander meer worden.
4: Jawel, dat kun je dus wel.
3: Ja. Het is ingewikkeld, maar dat vereist
4: weer wat andere dingen. Ja. Je moet ook dat betalen natuurlijk. En dat kost ook geld. En dat is een vrij dure procedure hoor, Nederlander worden. Dus,
1: Maar wat is eigenlijk het voordeel van Nederlander worden?
3: Het heeft heel veel voordelen. Voor sommige mensen die hebben überhaupt geen nationaliteit.
1: Kan dat?
3: Ja, er zijn staatlozen.
1: Maar dat is meer als in, dat wordt niet erkend. Ik wil, iedereen heeft een nationaliteit, lijkt me. Dit, dan heb je alleen
3: er
1: de documentatie
3: zijn mensen
1: niet,
3: die nooit, dat noem je staatlozen. Mensen die dus nooit een document van land van herkomst hebben gekregen. Omdat ze uit een gebied komen wat niet meer bestaat. In tijd van
1: Joegoslavië. Niet erkend wordt of zo.
3: Ja, maar bijvoorbeeld ook, dat is nu niet meer heel relevant. Maar er waren best wel veel mensen uit Joegoslavië die uit elkaar zijn gevallen. En dus nooit een document hebben gekregen van een nieuw bestaand land. Veel staatlozen zijn mensen uit Palestina bijvoorbeeld, die geboren zijn in omringende landen van Palestina, maar daar nooit erkend zijn als hun burger. Dus nooit een paspoort hebben gehad van wat voor land dan ook.
1: Ja, en wat blijf je dan? Want stel nou, het lukt je niet om Nederlander te worden. Wat ben je dan? Hoe ga je dan een bankrekeningnummer aanvragen?
3: Je hebt dan wel een BSN-nummer en verblijfsdocument in Nederland. Mm. Maar je kan dan bijvoorbeeld, als je dan een paspoort wil aanvragen, heb je een vluchtelingenpaspoort. Aan de andere kant, met Nederlanderschap aanvragen is ook gewoon een voor heel veel mensen een bevestiging dat je in Nederland thuis hoort en dat je hier ook voor altijd mag blijven. En dat is de onzekerheid die er zit bij de verandering van bepaalde tijd, dus die 3 jaar en nu op dit moment. Dat elk moment kan worden besloten van jouw land van herkomst is veilig. Jij hebt geen recht meer om hier in Nederland te zijn. Want jouw recht om hier te zijn was dat het land van herkomst onveilig is.
1: Ja.
3: En dat is voornamelijk op dit moment dus met de veranderende regel, waar, zoals jij ook hebt gemerkt, nog niet heel veel duidelijkheid over is voor mensen.
1: Nee, ik heb letterlijk het AZC gesproken.
3: Ja, snap ik. Maar het is
1: een soort van iemand van straat gevraagd. Dus ik ben best wel in de war.
3: Nee, snap ik. Maar het is heel recentelijk veranderd. En iemand van het AZC is niet bezig met wat er na het AZC komt. Die is veel meer op de hoogte van asielrecht. Voor hun veel belangrijker natuurlijk.
1: Ja.
3: Dan voor de fase daarna. En dat is waar wij dan wel veel meer bij betrokken zijn.
1: Ja. Ik vraag me trouwens af, hoe wordt bepaald welk land je heen gaat? Doe je dat zelf als je vlucht? Of
3: dat vlucht, ja.
1: Het is weer heel ingewikkeld.
3: Het is een goede vraag hoor. Maar het is, ik heb zelf ook academische achtergrond in migratie. Een master Globalization, Migration and Development gedaan. En daar is heel veel gesprekken zijn daar. Het is in de academische wereld ook, zijn er heel veel verschillende inzichten in hoe iemand vlucht. En wat bepaalt waar iemand uiteindelijk terecht komt. Daar had je vroeger heel erg een model van push en pull in. Maar dat is het komt er eigenlijk, de huidige inzichten zijn vaak dat het niet van tevoren bedacht is waar iemand heen gaat. Meestal dat het heel erg gaat in een opstapeling van evenementen. Dat iemand op dat moment besluit, oké, mijn land van herkomst of mijn, het gaat ook, begint vaak bij interne migratie. Dus mijn dorp is niet meer veilig, ik moet hier weg. Dan vertrekt naar bijvoorbeeld de hoofdstad of een ander gebied in het land. En dan van opstapeling van gebeurtenissen zorgt dat iemand ergens uiteindelijk terechtkomt.
1: Het wordt niet Europees geregeld van daar zijn zoveel plekken voor vluchtelingen in Nederland. En nee. als die max bereikt is, dan moet je naar een ander land die er nog minder opgevangen
3: is. Het is dus de 12 juni is dus, de hele wetgeving is veranderd 12 juni met een nieuwe Europese afspraak met het EU-pact.
1: Mm-hmm.
3: En een van die afspraken daarover ging over de verdeling van vluchtelingen in Europa, binnen Europa, omdat er natuurlijk relatief veel vluchtelingen Europa binnenkomen bij Italië, Spanje, Griekenland. En die eerlijker verdeeld moeten worden, hebben ze besloten in de EU. Maar er is in het nieuwe pact is ook bijvoorbeeld besloten dat landen dat ook kunnen afkopen op een bepaalde manier. die verantwoordelijkheid. Dat zij dus een geld geven aan bijvoorbeeld Griekenland of Spanje. Of in een fonds komt dat volgens mij terecht. Ik weet niet hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar
1: dus dan zou je als rijk land zou je minder mensen hoeven op te vangen. Ja. En is dat ook een reëel bedrag waar je mee het afkoopt?
3: Daar ben ik niet de expert in. Nee. Echt andere. Wij zijn eigenlijk, dit is al sowieso, waar wij nu mee bezig houden, is statushouders in Gouda. Dus dit is een heel
1: daar
3: andere,
1: gaan we ook zo zeker op terugkomen. Ik wil even wat algemenere informatie
3: snap ik
1: daarover
3: heel goed.
1: Zijn, en aangezien iets van, ik geloof het iets van 91 euro was, of 81 euro per dag, per vluchteling, zeg maar. Of eigenlijk iedereen die in dat hele systeem zit. Mm-hmm. Dan als je dan dat gaat afkopen, hoeveel geld gaat dat je dan kosten? Weet je, is dat realistisch? Of, maakt ook niet uit. Ja. Het is inderdaad nog zoveel complexer dan dat we vorige uitzending ook al achterkwamen. En nu met alle wijzigingen, denk ik dat zelfs de mensen die hier hun werk van maken, eigenlijk ook al niet meer weten wat ze moeten.
3: En vluchtroutes, hoe mensen besluiten, dat is... Het is echt niet zo rationeel zoals de meeste mensen denken. Dat is denk ik de grootste boodschap die ik wil meegeven.
1: Nou, ik dacht meer van zitten ze van buitenaf voor dat het geregeld wordt. Je gaat van ik ga naar Europa en daarvan uit dat het anders geregeld wordt. Maar eigenlijk is wel gewoon dat je zelf bepaalt, ik wil naar dit of dat land. Alleen via die ene wetgeving gaan ze nu mogelijk het anders verdelen. Om te zorgen dat er niet te veel vluchtelingen in één specifiek aangrenzend Europees land komen.
4: Zou kunnen.
3: Dat is het idee erachter. Hoe het in de praktijk gaat uitwijzen, moeten we nog zien, zeg maar.
1: Nou laten we maar even helemaal teruggaan dan. We gaan zo even een nummertje draaien, want mijn hoofd spint nu inmiddels ook wel een beetje. Maar als teamleider vluchtelingenwerk, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Wat je doet?
3: Ik zeg eigenlijk zelf altijd als teamleider dat ik zorg dat onze toko runt. Dat is denk ik simpel gezegd de taak van een teamleider. Ik hou me gewoon bezig dat de vrijwilligers goed hun werk kunnen doen. Dat de andere betaalde krachten goed hun werk kunnen doen. En ik zorg ook veel met de samenwerking met externe partners. Veel overleggen met de gemeentes. Ook een stukje zorgen dat de doelgroep bekend is bij belangrijke partijen die er zijn in de gemeente.
1: Ja, dan krijg je dat stukje blauwbehartiging wat jullie ook doen.
3: Zeker,
1: natuurlijk.
3: Ja.
1: En hoe zit dat dan met die externe partners? Wat voor partners zijn jullie mee samenwerkend dan?
3: Denk bijvoorbeeld aan de scholen. Zorgen dat iedereen goed op de school terechtkomen. Contacten met de taalscholen, waar mensen de taallessen volgen. Met het taalhuis van de bibliotheek. Met de buurthuizen. Dat. Net als al de
4: Centrum Jeugd en Gezin.
3: Het sociaal team. Als mensen doorverwezen moeten worden. WMO. Zo kan ik nog een heel lijstje opnoemen met...
1: Maar dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Want als jullie zo'n groot deel van dat hele proces... in ieder geval het logistieke stuk of in ieder geval te kunnen doorwijzen... moet je natuurlijk ook wel de juiste partijen allemaal hebben. En het lijkt me ook, als het als een heel ingewikkeld proces is... dat zo soepel mogelijk te laten verlopen.
3: Zeker.
1: Is natuurlijk des te belangrijker. Als je ook nog eens die taal niet helemaal machtig bent... is het denk ik niet meer dan uitermate belangrijk... dat jullie ook gewoon wel jullie eigen toevoeging... dat jullie heel veel kennis hebben en heel veel kunnen doorverwijzen en zo.
3: Ja, je kan het ook wel zien dat wij, wij doen dus het eerste jaar maatschappelijke begeleiding van de statushouders die in Gouda zijn gehuisvest. Wat Wilbert net vertelde, echt van de eerste start in de gemeente tot aan hopelijk dat ze na een jaar redelijk een beetje zelf hun weg weten. Maar daarin hebben we ook gewoon een signaleringsfunctie. Zorgen dat als er inderdaad gevallen zijn die... het niet zelfstandig kunnen redden, dat wij kunnen doorverwijzen, signaleren en dergelijke. En daarmee schakelen we dus heel veel met de gemeente en met het sociaal team, dat soort instanties.
1: Daar wil ik zeker ook meer over weten. Ik denk dat we even tussendoor een nummertje gaan draaien. Kunnen we even weer Even landen.
3: Ja. Het is ook lastig dat wij informatie geven die tegenstrijdig is van wat je vorige week hebt gehoord. Dus ik kan me voorstellen dat...
1: ik dacht dat ik een beetje een kruimel wist van het grote plaatje. Ja. Maar nee, dat begin gewoon
3: weer opnieuw. Sorry, ik heb je weer uit illusie gehaald. Excuses daarvoor.
1: Ja, we wisten al dat het ingewikkeld was. En dat we dat ook zelfs in 4 uur ook niet eens het begin kunnen maken. Nee. Maar goed, we gaan gewoon straks lekker klein houden en wat jullie exact doen. En dan die regelgeving, daar zitten jullie aan vast. Maar is voor ons misschien niet eens het belangrijkste om allemaal te weten. Dus we gaan zo gewoon verder op jullie eigen stuk in Gouda. Ik denk dat dat een stuk behapbaarder is. Gaan we nou even muziekje draaien. Dankjewel, blijf zitten. Goedemiddag.

0: Ja, Papatoué van Stromae. En het volgende nummer starten we bijna op. Oh, gaat goed, gaat goed. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. Dit is deel 2 uitzending vluchtelingen. Want het is gewoon een heel groot onderdeel. En we zitten in het tweede deel van vluchtelingenwerk. Met vluchtelingenwerk Gouda. Daar spreken we Laurien Petrie, dat is de teamleider. En Wilbert Schijvers, hij is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Gouda. We hadden net heel eventjes over alle aangepaste wetgeving en dergelijke. Maar we dachten, we gaan het gewoon even wat kleiner weer maken. Want ik hoor ook van, er zijn heel verschillende afdelingen. Alleen al binnenin Gouda, zeg maar. Ik begreep dat je dus je hebt een stukje asiel, je hebt het stukje integratie. Je had er nog een stukje ergens zitten in het asielzoekerscentrum zelf. Had je
1: asiel zit in het AZC.
0: Wat zit in het AZC?
1: Het stukje asiel, wat je als eerste
0: noemde. Dat is hetgeen wat in het AZC gegeven wordt. En dan werken jullie dus met allemaal dingen samen. En jullie helpen dus met informatie, advies en ondersteuning. Dat is wel heel, heel vaag. Jullie doen voornamelijk begeleiding, integratie, gezinshereniging. Projecten voor kinderen, begeleiding naar werk, taal en inburgering. Afgewezen asielzoekers en tijdens de asielprocedure. En daar nog volgens mij nog veel meer bij. Maar dit was wat in ieder geval jullie...
1: De website staat. Altijd kort, wij doen voornamelijk maatschappelijk begeleiding. Dus het houdt in dat wij iedereen die in Gouda wordt gehuisvest als statushouder, 1 jaar door vrijwilligers zoals Wilbert wordt begeleid. En dat is de eerste 3 maanden voornamelijk heel veel praktisch regelen. Waar we net ook even kort over hadden. Zorgen dat mensen niet een valse start hebben. Zo zie ik het eigenlijk altijd. Zorgen dat ze een inkomen goed hebben. Dat ze alle toeslagen krijgen. Dat de rekeningen goed worden betaald. Dat ze goed verzekerd zijn. Zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering. Ja. Nou ja, alles wat belangrijk is in dat opzicht. En daarna gaan we meer richting het stukje integratie. En zorgen dat zij weten hoe Nederland werkt. Dat is mooi gezegd zoals het is. Het is niet... Bij sommige mensen duurt het zorgen dat alles financieel en op zijn pootjes terechtkomt soms al 1 jaar. Bij sommige mensen gaat dat heel snel. Die pikken het allemaal heel snel op. Bij sommige mensen duurt dat wat langer. En bij sommige mensen is dat ook moeilijk. Ook zelfs om binnen 1 jaar dat helemaal zelf op orde te krijgen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook allemaal factoren die dat kunnen belemmeren. Ja. De taal zelf, eventuele trauma's. Kan natuurlijk van alles en nog wat zijn. Ja. En jullie deden dan ook dat stukje juridische ondersteuning.
1: Ja.
0: En wat dat juridische ondersteuningsstuk, is dat dan het aanvragen van die documenten om... Ja. Te mogen blijven?
1: Ja, wij doen in principe 2 dingen juridisch. Dus wat je heel kort ook noemde, gezinshereniging aanvragen. Die lopen meestal als ze bij ons binnenkomen. Want die moet je hebben gedaan binnen 3 maanden na je verblijfsvergunning. Maar daar helpen wij bij. Er komt vaak nog een vraag van IND om extra informatie aan te leveren en dergelijke. En op een gegeven moment een afspraak te maken bij de ambassade. Zodat ze ook echt daadwerkelijk de familie naar Nederland kan komen. Daarbij ondersteunen we. En daarnaast dus inderdaad de verblijfsrechtelijke vragen. Zo noem ik dat.
0: Ja.
1: Dus als mensen inderdaad hun verblijfsdocument verloopt. Bij het verlengen daarvan. Soms verandert een situatie van een persoon, een scheiding of wat dergelijke. En dat heeft altijd ook invloed op je verblijfsrecht. Dus met dat soort vragen kunnen ze naar ons toe komen. En dus nu wat wij net heel kort hebben besproken, de verandering van de wetgeving. Veel extra onzekerheid en onduidelijkheid over hoe je dan wel zou kunnen naturaliseren. En daar ondersteunen wij ook bij.
0: Ja. Ja, ik snap ook dat heel ingewikkeld is.
2: Ja, en de overheid op zich. Het is Nederland in het klein.
1: Ja, nou ja, het is heel erg vaak uitleggen hoe bureaucratisch Nederland is.
2: Ja.
1: Hoeveel geduld je moet hebben in Nederland. Ja. Voor wat dan ook.
2: En,
1: leg jij maar een niet-Nederlander iemand uit waarom je zorgverzekering moet betalen en zorgtoeslag krijgt.
2: Snappen ze niet.
1: Nee, ja, dat is toch ook...
0: Dat kan ik ook niet uitleggen, hoor. Nee. Maar in die zin...
2: Maar je doet het alleen voor Gouda.
1: Ja, wij zijn
2: en
1: afdeling...
2: Zuidplas die moet dat weer voor zich.
1: Ja, ik weet... Zuidplas
2: daar
1: weet ik eigenlijk
2: heen,
1: niet aan wie zij dat hebben. Want elke gemeente hadden we Elke gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. En elke gemeente regelt dat op een eigen manier. Ja. Hoe zij het plots heeft geregeld, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld, er zit ook vluchtelingenwerk in Krimpen en Waard, in Bodegraven, in Waddinxveen. Maar dat zijn eigenlijk een soort van losstaande entiteiten. Ja.
0: En hoe zit dat nou eigenlijk als je afgewezen wordt? Hoe gaat dat proces dan? En hoeveel tijd heb je dan om weg te gaan?
1: Ja, dat is dus ook niet echt mijn expertise. Want wij doen wij werken vooral met statushouders. Dus echt de mensen met een negatieve besluit komen niet bij ons terecht.
0: Ja. Oké.
2: Op
0: de website staat namelijk ook begeleiding bij afgewezen asielzoekers.
3: Dat gebeurt wel, maar dan mensen die uitgezet worden begeleiden. Dat kwam in het verleden wel voor dat we dat ook deden, maar dat wordt tegenwoordig meestal overgelaten aan advocaten, juristen, om dat te begeleiden. En natuurlijk de afdeling van de IND die dat verder verzorgt. Ja.
0: Daar verwijzen jullie dan misschien weer naar.
1: Ja, we noemen maar verwijsfunctie, maar in principe zijn onze cliënten mensen die een verblijfsvergunning hebben.
3: Het kan wel gebeuren dat mensen dus tijdens een procedure niet alles verteld hebben, waardoor de juridische procedure nog verlengd kan worden en dat daarin juridisch ondersteund wordt. Ja. Waardoor mensen toch weer een verblijfsvergunning krijgen. En dat komt soms wel weer op het bordje van de, van ons eigenlijk. Ook in de steden zelf.
1: Ja. Ja. Maar in principe is dit niet voor nu op dit moment niet onze expertise. Dus dat, ik kan daar wel iets over vertellen, maar het is niet mijn expertise. Dus dat is beter bij.
2: Moet je het ook niet doen.
1: Nee.
0: En die belangenbehartiging. Ja. Wat willen jullie pushen? Wat willen jullie dat wie goed gaan doen, zeg maar? Bij wie gaan jullie zeggen dat het anders moet?
1: We gaan nooit zeggen dat het anders moet of hoe iemand zijn werk moet doen. Maar denk ik meer bekendheid maken van de doelgroep. En bijvoorbeeld bij scholen. Dit speelt er binnen de doelgroep. Oh, het is belangrijk om dit in de gaten te houden. Bij het Centrum Jeugd Gezin. Gewoon overleggen, waar lopen jullie met deze doelgroep al tegenaan? Hoe kunnen we zorgen dat dat goed wordt opgepakt? Een beetje dat soort zaken. Bijvoorbeeld een van de onderwerpen waar we nu met heel veel van onze partners over spreken. Komt best wel veel nareisgezinnen naar Nederland toe. Dus van meestal de vader die al een tijd in Nederland is. Of een man met alleen een partner. En dat dan vrouw en kinderen naar Nederland komen. Die hebben elkaar wellicht 3-4 jaar niet gezien. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor zo'n gezin om dan opeens weer met z'n allen in een huis te wonen. Bij sommige mensen gaat dat heel goed, maar het is natuurlijk ook een kwetsbaar.
2: Ja.
1: Kan ook heel kwetsbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld zo'n onderwerp zorgen dat bekend is en hoe je ermee om kan gaan. Ander onderwerp is inderdaad die extra onzekerheid, voornamelijk voor Syriërs op dit moment. Dat mensen weten dat dit speelt. Dus wij doen ook best bijvoorbeeld wat voorlichting over dat er nieuwe wetgeving is, wat het inhoudt. Zorgen dat ze dat bijvoorbeeld, ik ga binnenkort op het mbo een voorlichting geven aan de jongeren die daar op het mbo zitten met een vluchtelingachtergrond. Zodat zij ook, er gaat blijkbaar heel veel rond op zo'n school over wat er nou precies inhoudt, die nieuwe wetgeving. En die ook heel grote onzekerheid voor jongeren. En daar komt dan ook vaak misinformatie. Dus zorgen dat de juiste informatie terechtkomt bij de mensen. Dat
0: en u geeft dan die voorlichting ook? Of dat wordt weer uitbesteed?
1: Nee, dat kunnen wij ook zelf doen. Ja, dat doen we ook wel. Ja. Ja.
0: Ik bedoel, u zelf.
1: Bijvoorbeeld dit voorbeeld van het mbo, dat ga ik zelf doen inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja. Even een vraagje. Ja. Dit zijn mensen die dus al een toestemming hebben om hier te mogen blijven.
1: Ja.
2: En nu is het althans voorstel of dat al met is, dat 5 jaar is.
1: 3 jaar wordt het. Dus dat is het wat we.
2: En dat is de onzekerheid, want het is er nog niet doorheen, geloof ik.
1: Het is er wel. Het is 12 juni is dat ingegaan. Het dus de verblijfsvergunningen zijn veranderd van 5 jaar naar 3 jaar.
2: Ja.
1: En daarbij is dus ook de onbepaalde tijd afgeschaft.
2: Helemaal afgeschaft.
1: Ja, daar is dan.
2: Dus na 3 jaar moeten ze weer.
1: 3 jaar aanvragen. Ja, en dan kunnen ze ook een iets aanvragen wat heet EU langdurig ingezetenen. Maar daar zitten heel veel haken en ogen aan en wat eisen. Wat betreft werk, jaarcontract.
2: Maar ze mogen wel werken.
1: Ja, zeker. Iedereen die bij ons onze cliënten zijn mogen werken. Want het zijn allemaal mensen met een verblijfsvergunning.
0: Okay. Ja.
1: Ja. En dat is, het is ook een mooi onderwerp. Het is ook een onderwerp wat ik in de... Ja, de lobby, of in wat ik heel vaak in gesprek benoem, is van ja, het is heel mooi dat er nu landelijk heel veel aandacht is voor het meer laten werken van nieuwkomers. Wat ook echt, echt heel veel kan betekenen en heel mooi kan zijn. Maar je moet ook eens kijken naar wat de realiteit is van deze mensen. Hoe ziet hun week eruit? Wat zijn de verplichtingen die ze al hebben? Vooral bij gezinnen. Ja. Het is voor sommige ouders, Nederlandse ouders, al heel moeilijk om een week rond te krijgen. Om te zorgen dat de kinderen naar school gaan. Ja. Te kunnen werken. Dat soort dingen. Maar dan wordt er van statushouders ook nog verwacht dat ze Nederlandse taal gaan leren. Het is sowieso een nieuwe...
0: Ja.
1: Een nieuw land, nieuwe wetgeving, alles wat nieuw moet worden geregeld. Ja. In de beginfase komen ze, de meeste mensen, één keer per week bij ons. Dan moeten ze dus taallessen gaan volgen. Dat is meestal voor de meeste mensen 3 keer in de week 3 uur.
0: Okay.
1: Nou ja, tel dat maar even op met elkaar. En als je dan nog 3 kinderen hebt, 4 kinderen hebt, moeten naar de nieuwkomersonderwijs, wat een bepaalde school is, niet de school in jouw buurt, niet degene, het kan niet naar de school 2 straten verderop, maar moet naar de andere kant van Gouda toe. Nou ja, als je dan even een weekprogramma voor iemand maakt. Oh ja, hoeveel uur is er dan over om te gaan werken? Ja. En hoeveel tijd en ruimte heb je om te landen in een nieuw land, een nieuwe situatie, een nieuwe gemeente, een nieuw huis. Met ook nog waarschijnlijk heel veel wat ze afgelopen jaren hebben meegemaakt. Inderdaad, de trauma's, de onzekerheid.
0: En in die grote berg bureaucratie zou je bijna vergeten dat er een persoon achter zit. Die ook gewoon al die complexiteit al van het standaard leven. En er komt nog zoveel bij. Ja. Ik hoor al zeggen, nieuwkomersonderwijs. Ja, daar sta je dan ook niet bij stil dat je in een standaard school al misschien... Lijkt me ook heel lastig. Want de kinderen zijn natuurlijk alle leeftijden. Moeten dan nog ook nog de taal leren en al die dingen gaan leren.
1: Ja.
0: Dan heb je dat stukje inburgering.
1: Ja.
0: We zitten al bijna in de tijd.
1: Ja. Maar, er is heel veel over te zeggen.
0: Maar dat stukje inburgering. Ja. Dus er was een deel dan verplicht. Dan moest je dan taallessen leren. Maar je kon ook bij het taalhuis in de bibliotheek bijvoorbeeld extra lessen doen.
1: Ja.
0: Dat kon je dan al doen vanaf helemaal aan het begin. Nog voordat je überhaupt wist of je in de buurt kwam van mogen blijven of niet.
1: Ja.
0: Wat valt er nog meer onder dat inburgering, verplichte inburgeringstuk? Weet je dat?
1: Verplichte inburgering zijn er verschillende diploma's of verschillende onderdelen die moeten af worden gevinkt. Het verschilt ook per... Er zijn, als het heel uitgebreid gaat maken, welke route je doet. Niet iedereen doet hetzelfde pad.
0: Ja, maar gemiddeld...
1: De standaard als we het even houden op het standaardpad wat de meeste mensen doen, het heet de B1-route. Dat houdt in dus dat je Nederlands op een B1-niveau moet halen. Dat is dan 1 bewijs wat je moet doen. Dan moet je het inburgeringsexamen als in, wat weet je van Nederland? Wie is de koning? Hoe werkt de grondwet? Wat doe je met je buren? Neem je... dat soort zaken. Dan heb je nog iets wat heet het participatietraject. Dat je bewijst dat je gaat deelnemen of participeren in de samenleving. Dat je daarover hebt nagedacht. Wat is mijn rol? Hoe zet ik mezelf neer in de samenleving? Dat is in principe de B1-route, de eisen daarvan. Als ik het goed noem.
0: Dat,
1: en dan heb je dus ook andere routes waarbij je dus zegt, deze persoon is B1 route en het halen van B1 te ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat ze nooit in land van herkomst onderwijs hebben gehad. Of omdat ze gewoon wat ouder zijn en dat ook ingewikkeld is. Dan doe je de Z-route en dan zijn de eisen meer op basis van uren. En dan heb je naast taallessen ook verplichte participatieuren. En dat houdt vaak in dat mensen dus vrijwilligerswerk gaan doen ergens.
0: Ja, ik denk dat het ook wel een hele snelle manier is om te leren. Als je tussen alle Nederlanders zit ineens en je moet deze taal spreken, dan is het al... misschien heftig, maar ik denk dat je dan veel sneller leert. Zeg maar.
1: Ja, het verschilt ook gewoon per persoon. En voor sommige personen is dat inderdaad... Sommigen zitten in de Z-route, maar spreken echt uiteindelijk... na het einde van de Z-route echt goed Nederlands. Omdat ze dat heel goed leren van inderdaad hun buren, vrijwilligerswerk.
3: Het werk wat ze doen.
1: Maar er zijn ook mensen die in de Z-route zitten die gewoon echt... uit een gebied komen wat heel analfabeet is. Zelf nooit les hebben gehad. Ja. Misschien zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven. En dan is dat echt te hoog gegrepen. En dat is ook de realiteit. En daar moet ook naar gekeken worden.
0: Het is fijn dat daar die optie in ieder geval wel voor is. Het is gewoon te veel om uit te pakken.
1: Ja, het is.
2: Mag ik nog iets zeggen? Ik heb een klein beetje ervaring. Ik ben vrijwilliger geweest bij de taalhuis.
1: Huis, ja. Mooi.
2: En er zijn ook heel veel mensen met heel veel verstand. Ja. Ook, want er komen ook heel veel intelligente mensen hier.
1: Precies.
2: Ik heb wel een hoogleraar gehad. Die schreef alles op en die kon het binnen 3 maanden sprak je aardig Nederlands. Dus er ligt veel klemtoon op mensen die ongeschoold zijn. Maar ik denk dat de meerderheid al redelijk geschoold is. Want jij bent niet voor niks ergens omgevlucht.
1: Nee, dit verschilt.
3: Er is wel één groep natuurlijk. En die zijn in oorlogssituatie groot gegroeid.
2: Ja.
3: En die hebben echt heel veel onderwijs gemist.
2: Ja, ja, ja.
3: En dat is echt, er zijn heel
2: dat
3: wat
2: zijn vooral de jongeren,
3: kinderen die heel wat jaren, jongeren vooral.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: En daar is het wel degelijk een probleem.
2: Ja.
3: Het
2: is
3: natuurlijk
2: absoluut
3: goed dat die speciale klassen er zijn. Zowel voor de basisschool als op het ISK. Voor de kinderen tussen de 12 en de 18, zeg maar. En dat daar heel veel aan taalonderwijs gebeurt als inhaalslag.
1: Ja. En daarbij komen het zeg maar, over de hoger opgeleide. De vluchtelingen die het naar Nederland halen. Zijn ook meestal de wat meer vermogende. Meer kunnen. Anders blijf je toch meer in de regio. Het is toch een hele onderneming om helemaal in Nederland te komen.
0: Ik wil jullie in ieder geval echt...
1: Maar het is,
0: we zitten echt op tijd, want we zitten echt... Om het hele uur gaan we eruit, dus we moeten echt... Heel erg bedankt in ieder geval, want we kunnen nog heel lang hierover praten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie tijd. En ga vooral zo door, jullie. Ik ga denk gelijk het stukje instarten van Debbie, want we hebben het Multicultural Core. Dat is mede opgericht door Debbie Jackstijd. En zij heeft ook een leuk liedje door het koor opgenomen voor ons. 2 weken geleden is er in het weekend Gouden op Gouden Stad een optreden geweest van het Multicultural Core. Dus ze gaat erover vertellen. En dan eindigen we met een liedje. Sluiten we gelijk ook het uur af. Bedankt voor het luisteren tot over het tweede uur. Dus blijf vooral nog even luisteren. We gaan nu het Multicultural Core verhaal. Want dat is toch een stukje de integratie waar we het ook over gehad hebben.
1: Zeker. Dat zijn de mooie initiatieven dit.
0: Ja, inderdaad. Bedankt in ieder geval Laurien en Wilbert. En
1: jullie bedankt voor het
0: fijne dag verder. Bij mij zit Debbie Jackstijd. Debbie Jackstijd is medeoprichter, geloof ik. Ze knikt ja. Medeoprichter van het Multicultural Core.
4: Klopt.
0: Ja, en als je vaste luisteraar bent bij Gouden Stad, dan heb je toevallig deze week waarschijnlijk al het genoegen gehad om ze te kunnen horen. Maar Debbie, wil je daar wat over kwijt? Wanneer is dat begonnen? Wat is het Multicultural Core?
4: Wat is het Multicultural Core? Het Multicultural Core is een core die we opgezet hebben om anderstalige mensen te helpen op een leuke manier, op een andere manier de taal goed te leren en de uitspraak. Ik heb zelf bij taalcafés gewerkt en dat is ook leuk. Maar toen dacht ik, misschien is het ook leuk om te gaan zingen met elkaar, om de taal te leren. Dus toen heb ik dat uiteindelijk hier in de Walvis, in de Walvis waar ik werk.
0: Ja, daar zitten we nu ook wel.
4: Daar zitten we nu toevallig. Maar daar heb ik dus dat koor opgezet samen met 2 anderen. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk alleen anderstalige mensen doen. Maar toen zei onze beheerder van, joh, misschien is het een leuk idee om een aantal Nederlandse mensen erbij te vragen die kunnen helpen met de uitspraak. En toen heb ik een aantal mensen in eerste instantie gevraagd die hier vaste bezoekers zijn, die hier aan de koffietafel zitten, of ze dat leuk vonden. En die waren heel erg enthousiast. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan om dus de helft Nederlanders en de helft anderstalig te doen. En dat is eigenlijk een heel groot succes.
0: Ja.
4: Vanaf het begin af aan, sinds november vorig jaar.
0: Ja,
4: toen zijn we begonnen.
0: Het is ook wel echt een superleuk idee, lijkt mij, om op spelenderwijs Nederlands te leren. Ik denk dat je met een nummer zingen, je gaat elke keer diezelfde tekst weer opnieuw zingen. En dan leer je toch misschien wel sneller bepaalde woorden en dergelijke.
4: Zeker.
0: Ik begreep ook dat wat er precies gezongen wordt, Wordt ook uitgelegd, ja, had ik begrepen.
4: Klopt. Ja, we geven een uurtje taalles voor de repetitie. Elke woensdag aan de mensen, dus de anderstaligen. Die, nemen we de teksten door. We leggen uit wat het betekent. We helpen met de uitspraak. Zodat ze ook weten wat ze zien.
0: Ja, het is, ik heb het natuurlijk zelf ook van dichtbij gezien. Het enthousiasme is fantastisch. Het is denk ik een hele leuke groep. Het is ook best wel een grote groep ook.
4: Ja, ja, absoluut. Ja, we hebben inmiddels bijna 40 leden. Ja. Die zijn er niet altijd allemaal, maar dat wisselt een beetje. Maar we hebben ongeveer 50-50, dus de helft anderstalig en de helft Nederlandstalig.
0: Ja, en uit alle uithoeken ook.
4: Van meer dan 10 verschillende landen komen ze vandaan. Dus

0: die was eigenlijk meteen fan van ons.
1: Ja, heel goed. Dat is een goed begin.
0: Zeker, absoluut.
1: Ja.
0: En ons echte eerste grote optreden buiten de deur, dat was dus ook op Koningsdag op de markt. Op een podium hebben we onder andere het Wilhelmus mogen zien.
1: Jeetje, gelijk op de markt. Wat een binnenkomer is dat dan.
0: Zeker,
1: hè?
0: Dus dat was in april. En ik zeg, we zijn in november pas begonnen. Dus dat...
1: Ja.
0: En we hebben nu al meer dan 10 optredens gehad. Toevallig ook de grote festivals. World Film & Food Festival. Festival De Verwondering. En wat ook heel leuk is. We zijn ook al gevraagd voor Gouden bij Kaarslicht.
1: Ja.
0: In het Schouwburg. Grote zaal. En ook zelfs in het Museum Gouda.
1: Jeetje, nou, ik denk dat je daar heel trots op mag zijn.
0: Absoluut.
1: Ja, we hebben het er nu over gehad. Ik denk dat we ook gewoon de luisteraar even wat moeten laten horen.
0: Ja, misschien is het nog goed om even te laten weten wanneer wij oefenen.
1: Ja, want iedereen kan gewoon meedoen.
0: Ja, iedereen kan meedoen. Iedereen zegt dat, ja, kan niet zingen, maar dat maakt bij ons niet uit. Of
1: nee.
0: Nou ja, wij hebben zoiets, iedereen kan zingen met elkaar, klinkt het al gauw goed. ongeacht leeftijd, afkomst, dat maakt allemaal niet uit. Dus iedereen is welkom. Elke woensdagmiddag oefenen wij van 4:30 tot 5:00 in ontmoetingscentrum De Walvis in de Korte Akkeren. En als je ook de taalles mee wil doen, dan dat begint om 2:00.
1: Oké. Nou, voor de luisteraar, vind je het leuk, doe er mee, zou ik zeggen.
0: Ja, zeker. En we gaan ook in november 2 andere vergelijkbare koren beginnen in de andere buurthuizen. In Van Noord gaan we beginnen met een jongerenkoor, jongeren multiculticoor. En in Nelson Mandela een vergelijkbaar koor als wat wij hier hebben.
1: Nou, en als je dit interessant vindt, is er een Facebook of een website om naar
0: zeker,
1: te kijken?
0: Zeker, wij hebben Facebook, Instagram, website hebben we nog niet.
1: En hoe noem je
0: YouTube,
1: dat?
0: Multicultiecoor Gouda.
1: Multicultiecoor Gouda. Ik denk dat we daar al die informatie kunnen vinden.
0: Zeker,
1: dan lijkt me leuk om nu dan dat stukje te gaan luisteren. En ga vooral zo door.
0: Gaan we zeker doen.
1: Ja, dat komt denk ik wel goed met jullie. Nou, dit was Debbie van Multicultiecoor. We gaan nu luisteren naar een...
0: Naar de Straten van Gouda. Dat is een Nederlands vertaling die we zelf geschreven hebben van het liedje Streets of London.
1: Kijk, nou, laten we maar gaan luisteren. Dankjewel, Debbie.
2: Laten we een applaus geven.
1: En Multicultiecoor.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar toen moet het allemaal.
1: Twee uur,
2: ja. Dat waar die zat, toch?
1: Ja, twee uur, maar.
2: Ja, toch?
1: Heel goed.
2: Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En je hoort Boudewijn, die is er stiekem bij komen.
1: En je hoort Marcia.
2: En ik ben Marcia, inderdaad. En we hebben het vandaag over vluchtelingen voor de tweede keer. Omdat het een hele complexe materie is. In dit geval proberen we het te bekijken vanaf het stukje statushouder zijn en het integratiestuk en dergelijke. We hebben in het eerste uur hebben we zo morgen.
1: Goed gesproken met.
2: Ja, ik heb me ook met treinboek.
1: Laurien van Vluchtelingenwerk. Ja. En een vrijwilliger.
2: En Wilbert. We hebben het Multicultural gehoord, als het goed is. Ja. En we gaan dit uur gaan we spreken met.
1: Abdul onder andere. Ja. Maar eerst met.
2: Abdul van dat is een vluchteling.
1: Ja.
2: En daarvoor spreken we met. Paul Buijs, als het goed is. En hij dat heeft dan eigenlijk niks met ons programma te maken. Maar dat gingen we er gewoon tussenin doen, want waarom niet? Dat ging over dat het de week van de cliënten van de medezeggenschap is. En dan hebben we de cliëntenraad van Quintus. Die wilde ons graag het een en ander gaan vertellen. Dus wij zijn heel erg benieuwd wat hij ons te vertellen heeft. En daarmee is dan het tweede uur ten einde. Maar daar zijn we nu net aan begonnen. Dus blijf vooral luisteren.
1: Ik krijg eerst een nummertje. Een lekker muziekje.

0: Ja, België van Het Goede Doel. Wat een naam voor een band. Maar goed, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. We hebben het vandaag over... dat is eigenlijk niet relevant, maar we hebben het vandaag over vluchtelingen. Maar het is ook de week van de medezeggenschap van 5 tot en met 9 oktober. Dus we maken even een klein ongerelateerd uitstapje. Want de cliëntenraad van Quintus wil ons het een en ander daarover vertellen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat ze ons te zeggen hebben. Als het goed is, aan de lijn hebben wij... Paul Buijs. Ja. Dus welkom in de studio, of welkom in de uitzending, Paul Buijs.
1: Dankjewel, bedankt dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, nee, leuk. We zijn heel benieuwd. Ik begreep dat u van Quintus was, hè?
1: Ja, klopt. De zorgbedrijf Quintus ben ik van. Ja. Van Quintus wel de regionale cliëntenraad Gouda Midden-Holland. Daar zit ik in de cliëntenraad. Ik ben de voorzitter. En daarmee ook eigenlijk de cliënten belangbehartiger van een grote achterban.
0: Oké.
2: En hoe groot is die achterban? En wie is uw achterban?
1: De achterban, ik ben niet heel erg bekend met cijfers. Maar we zitten in... Midden-Holland bestaat uit vele onderdelen. Denk aan... Krimpende Waard, denk aan verschillende locaties, Bodegraven, Zuidplas. We zitten best wel in een grotere omgeving.
2: Ja.
1: Dus ja, we vertegenwoordigen grote hoeveelheid.
2: En waar moet ik dan aan denken? Wat is dan die hoeveelheid? Zijn dat, wat voor cliënten zijn dat?
0: Zijn het alle mensen van Quintus? Of is het u vertegenwoordigt de mensen die in de raad zitten?
1: Nee. We zijn echt als raad zijn we belangenbehartiger van onze hele regio Quintus. Die in onze regio zitten.
2: Ja.
1: Dat kan verschillende cliëntendoelgroepen zijn.
2: Ja.
1: Denk aan woonbegeleiding, denk aan ambulante vertegenwoordigers. Ja. Wij hebben ook thuis omstandigheden als gewoon thuis is ook een soort cliëntenraad. Dat is een lokale cliëntenraad.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben wij veel contact mee.
2: En wie zijn dan die cliënten?
1: De cliënten zijn mensen die zorgbehoevend zijn en daarvoor zorg krijgen van Quintus.
0: Ja, van Quintus zo, ja. Ja, en hoe zit dat dan met... want als je... Bijvoorbeeld, hè? Hoe kom je dan in die raad?
1: Dat is op meerdere manieren mogelijk. Wat belangrijk is dat wij in ieder geval in beeld zijn. En het is belangrijk dat we in beeld zijn bij zowel de cliënten, maar de cliënten is mijn ervaring dat we zijn er al niet zo goed in zicht. Daarom is het belangrijk dat wij ook de managers, waarmee we veel in contact zijn, directeuren eventueel, en daar hebben we veel gesprekken mee. En dat ze ook duidelijk aangeven als er ergens een vraag is dat je zou willen stellen, dat je ook bij de cliëntenraad terecht kan.
2: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Stel je zit in een woonlocatie en je hebt een klein dispuut over, ik noem wat geks, de schoonmaak. Dat zit vaak dan inbegrepen bij je huurovereenkomst bij de woonlocatie. Het kan van alles zijn hoor. Dat je er dan niet uitkomt. En dan is het niet altijd even... Het zou wel moeten escaleren dat het dan bij de regionale cliëntenraad terechtkomt.
2: Ja.
1: Maar in eerste instantie zou een lokale cliëntenraad voldoende moeten zijn om dat op te kunnen pakken. Als dat niet lukt, dan kunnen wij altijd helpen... het dispuut een beetje op te lossen.
2: Ja, dus het is eigenlijk stapsgewijs. Je hebt kleinere units en bij elkaar, u zit in eigenlijk de overkoepelende cliëntenraad.
1: Ja, het zit zo. Het begint bij de lokale cliëntenraad.
2: Ja.
1: De lokale cliëntenraad heeft dan als... daarboven wil ik niet zeggen, want we zijn wel allemaal gelijk aan elkaar. De regionale cliëntenraad houdt een beetje het overzicht wat er in de regio gebeurt. Dus over alle locaties die wij hebben. En als we het echt hebben over de overkoepelende raden, dan is dat een centrale cliëntenraad waar alle 6 de regio's in vertegenwoordigd zijn. Ja, ja.
2: Hoe lang bestaat dit al?
1: We hebben een wet van medezeggenschap sinds 1996. En sinds 2008 is die geperfectioneerd. En die wet van medezeggenschap wordt op dit moment als basis gehanteerd voor bijvoorbeeld een medezeggenschapsregeling met het zorgbedrijf. En daar daar kun je echt van alles in terugvinden. Wat heel belangrijk is, wat de cliënt voor medezeggenschap heeft, maar dat is heel uitgebreid.
0: Ja, want ik ben nou even in de war. Want ik dacht, een cliëntenraad doet een stukje belangenbehartiging voor de instantie zelf. En dan bekeken vanuit de cliënt hoe die de zorg ervaart. Maar ik hoor u nu zeggen, wij gaan soms ons bemoeien met disputen. Hoe moet ik dat me dan voor me zien? Is dat dan totaal iets anders dan wat ik voor me zie? Of?
1: Nee, een beetje van beide. Het is, ik gaf alleen één voorbeeld aan. Wat de mogelijkheid is. De basis is dat wij belangen behartigen voor de cliënt. Want daarom zijn we de cliëntenraad.
0: Ja, en
1: we
0: zijn dus
2: is dat dan democratisch gekozen of zo? Of zijn dat mensen die gewoon gevraagd worden?
1: Je kan je altijd aanmelden voor de cliëntenraad. En dat is eigenlijk zoals het werkt. Als je bij een cliëntenraad wil horen en je zit in die regio, dan kun je je daarvoor aanmelden. Dan kom je op gesprek. Dan krijg je En dan probeer je even 3 maanden uit of het voor beide kanten werkt. Mm-hmm. Dan ben je aspirant lid. En als het voor beide kanten werkt, dan ben je volledig raadslid.
2: Zijn dat dan vaak mantelzorgers?
1: Nee, niemand die verzorging doet. Hè? Het zijn altijd de cliënten die zorg krijgen.
2: Ja, dat snap ik wel. Maar
0: Ja, en is dat dan, die belangbehartiging, is dat dan intern of is dat juist extern?
1: Wat bedoel je daarmee precies?
0: Nou, dat wat er besproken wordt in de cliëntenraad en stel daar moet een verandering plaats gaan vinden, wordt er dan advies gegeven aan Quintus zelf hoe ze dingen kunnen verbeteren? Of gaat het dan buiten Quintus überhaupt de rol van cliënten binnen in de zorg?
1: Nee, wij zijn alleen gerelateerd aan Quintus. Dus als cliëntenraad ontvangen wij advies en vragen en instemmingsaanvragen.
2: Ja.
1: Die nemen wij door, die bespreken wij ook met de lokale cliëntenraden. Waarmee we dan het advies doornemen en dan wordt dat zorgvuldig overwogen. Dat gaat terug naar de centrale cliëntenraad en daar komt een volledig advies uit. Ja. Dus zij komen met het voorstel over beleid. Ja. Wij nemen dat door of we erachter staan en of we adviezen kunnen teruggeven.
2: Ja.
1: Maar dat is altijd intern in het bedrijf zelf.
2: En zijn die bindend, die adviezen?
1: Wat zegt u?
2: Zijn die bindend, die adviezen?
1: Dat hangt een beetje vanaf. Advies aanvragen, kunnen wij advies geven? En dan kun je daarover nog van mening wisselen. Mm-hmm. Instemmingsaanvragen ligt iets gevoeliger. Dan moeten we toch echt kunnen stellen, als het niet werkt, moet het terug naar de tekentafel.
2: Yeah.
1: En als het is heel uitzonderlijk dat we een nietige verklaring neerleggen. Maar dat is in mijn tijd volgens mij nog niet voorgekomen.
2: Nee. En hoe lang doet u dit al?
1: Wat zegt u?
2: Hoe lang zit u al in de cliëntenraad?
1: Ik zit zelf nu onder bij de 12 jaar.
2: Oké, dat is best een hele lange poos.
1: Al een hele poos.
0: Ja. En dan kunt u vast ook wel ons een voorbeeld geven van iets wat de cliëntenraad dan bereikt heeft.
2: Ja.
1: Wat we bereikt hebben, dat vind ik altijd heel moeilijk, omdat ik altijd een beetje voorzichtig moet zijn. Je hebt afspraken natuurlijk met het bedrijf. Mm-hmm. Wij houden ons bezig bijvoorbeeld met verhuizingen, als dat binnenkomt. Dan kun je met elkaar afspraken maken. Hoe worden de cliënten ingelicht? Wanneer vindt de verhuizing plaats? Hoe vindt de verhuizing plaats? Daar kan ik als voorbeeld van geven. Dat dingen die kunnen soms beter. En dan moet je op tijd al zien te kunnen schakelen. En dat kan beter gaan. Het kan wat minder goed gaan. Maar ja, daar kan ik dan weer geen uitspraak over doen natuurlijk.
0: Nou, ik bedoel meer van... De cliëntenraad wil natuurlijk dingen bereiken. Die stelt het belang van de cliënten voor.
2: Centraal.
0: Ja, centraal. Is er iets wat waar bijvoorbeeld Quintus zelf als betaalde medewerkers niet aan gedacht heeft, waarbij de cliëntenraad zegt, hey, misschien moeten we het zo en zo aanpakken, dat er iets is doorgevoerd wat jullie hebben bedacht? Of werkt dat niet zo? Want ik hoor wel, er komen een soort voorstellen, maar ik neem aan dat dat ook vanuit de cliënten zelf kan komen. Ik neem aan dat dat het voornaamste is. Dus ja. Wat hebben jullie iets bereikt als cliëntenraad waar Quintus zelf nog niet aan gedacht had, dankzij de cliëntenraad dat nu is doorgevoerd?
1: Dat vind ik... Ja, het is heel lastig omdat ik zit er al 12 jaar in om zo even een voorbeeld op te noemen.
2: Dat is nou, dat is toch al een hele poos, 12 jaar?
1: Ja, zeker, zeker. Alleen, ik vind het... er zijn dingen die we wel bereikt hebben. Hmm. Maar ja, het is heel moeilijk om dat zo even terug te halen.
2: Hoe lang is een zittingsperiode in zo'n cliënten?
1: Dat is 4 jaar.
2: Okay. Dus je bent al 3 keer herkozen?
1: Je mag 3 keer herkozen worden.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Okay, en want ik denk dat het.
0: Ja. Ja, want ik vraag me dan af, want we zitten een beetje aan de tijd hoor. Maar is er nog iets wat u als laatste nog kwijt wil? Ik neem aan dat u in principe een oproep wilde doen van goh, wil je bij de cliëntenraad? Of...
1: Oh, zeker. Ja, we zijn nog altijd op zoek naar raadsgenoten voor in de cliëntenraad.
2: Ja.
1: En het zou leuk zijn om verschillende woongroepen, doelgroepen, die hun belangen kunnen en expertise kunnen delen in de raad.
2: Ja, ja.
1: Waarmee we de raad kunnen aanvullen.
0: En is er een website of iets waarnaar verwezen kan worden voor de cliëntenraad? Van Quintus.nl?
1: Ja, dat kan via de website... Via Tapster, geloof ik. Maar ik kan ook altijd een e-mail sturen als je belangstelling hebt. En dat zou ik dan willen adresseren naar... even kijken. Regionale cliëntenraad Gouda. En dan apenstaartje Quintus.nl.
0: Oké, regionale cliëntenraad Gouda... @Quintus.nl. Ik denk dat we even genoeg weten. Ik wil in ieder geval bedanken voor uw tijd. En ga zo door. Ik hoop dat jullie wel echt gewoon een hoop bereiken. Het is misschien lastig om dat allemaal op te kunnen sommen als dat zo direct gevraagd wordt. Maar dus ook als je dit leuk lijkt om te doen. Regionale cliëntenraad Gouda @Quintus.nl. Bedankt voor uw tijd.
1: Ook bedankt.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: Dit was Paul Buys, voorzitter van de cliëntenraad. Is trouwens geen familie van Jaap Buys. Dat dacht hij zelf ook nog eventjes, maar dat is in ieder geval niet.
2: Nee, is maar 1 echte Buys.
0: Eén? Dat lijkt me stug.
2: Dat is de Jaap Buys. Per Buys.
0: Nou Jaap, zet maar een nummertje aan. Dan horen we nu de andere Buys.

0: Ja, thuis. Thuis is als ik met jou ben. Ja, het is een mooie tekst. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Programma Stigma's, Taboes, Maatschappelijke Onderwerpen en meer. En een van die onderwerpen is dus in dit geval vluchtelingen. En ja, ik wil u vragen om de telefoon een klein beetje weg te halen. Want dat interfereert met... ja, dank u wel. Ja, we hebben het dus vandaag over vluchtelingen voor de tweede uitzending op een rij. En ja... We kunnen een uitzending over vluchtelingen natuurlijk niet compleet noemen zonder iemand te spreken die zelf vluchteling is geweest. En bij ons in de studio zit Abdul, die het heeft aangedurfd om ons te woord te staan over het vluchteling zijn, tot aan waar hij nu is. En we zijn benieuwd naar zijn ervaring. Dus welkom in de studio, Abdul.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel, heel stoer dat u uw verhaal wil doen. Dank u wel daarvoor in ieder geval. Zou je iets over uzelf kunnen vertellen? Wie u bent en...
1: Ja, ik ben Abdul Kabir. Ik kom uit Afghanistan. Ja, ik woon in Gouda. 4 jaar en 5 jaar in Nederland. En ik woon met mijn gezin, met 3 kinderen. Ja, in Gouda.
0: Met een gezin met 3 kinderen. Ja. Dat is wel heel fijn, lijkt me dat. Want het is niet vanzelfsprekend dat je met je gezin mag vluchten.
1: Ja.
0: Ik ben dan wel benieuwd... Waarom bent u dan gevlucht en hoe is dat gegaan, dat stuk? Voor zover u daarover kwijt wilt.
1: Ja, denk ik, het is een lang verhaal. Maar door de werk die ik met de NAVO-project gewerkt. Mm-hmm. Ja, toen Taliban terugkwam op de macht. Ik moest naar buitenland en ik kwam naar Nederland.
2: Want je werkte daar met Nederlanders in Afghanistan?
1: Ja, het was een NAVO-project. Het was ook met Europese landen. Ja. Meestal met Nederland en België, Duitsland en ook Frankrijk.
2: Dus je bent ook direct naar Nederland gekomen?
1: Ja, direct. We hebben een e-mail van de Nederlands gekregen. Ja. Daarna moeten we naar de vliegveld. Daarna naar Pakistan en van Pakistan naar Nederland. Ja, naar Amsterdam.
2: Want door wie ben je geholpen? Door de Nederlandse regering?
1: Door de Nederlandse regering.
2: Oké. En wat voor werk deed je daar in Afghanistan?
1: Ja, het was een onderzoekproject. De center was in Amerika. En het was een samenwerkingproject met de NAVO.
2: Ja. En jij kon gelijk met je gezin en al naar Nederland komen?
1: Ja.
2: Dus je hebt niet de problemen gehad dat...
1: Nee.
2: Oké, nou dat is dan fijn.
1: Maar je verhaal is anders dan andere vluchtelingen.
2: Ja.
0: Hoezo is dat anders dan? Ja. In welke zin anders?
1: Ja, de meeste vluchtelingen, ze kwamen lang weg. Ja, ze hebben veel problemen. Ja, maar ik kon makkelijk naar Nederland komen. Ja,
0: waarom dan? Waarom komt u
1: toen heb ik met de Amerikaans of met de NAVO gewerkt. Ja, ik kon... Ja,
2: op dat moment was het nog normaal dat die mensen terugkonden. Want die liepen gewoon gevaar.
1: Ja.
0: Ja. En dan word dan ook, dan wordt dan van buitenaf, word je dan al, zeg maar, dan beschermd of zo. Moet ik dat dan zo zien?
1: Ja.
0: Ja. Interessant. Ja, u heeft dus in die zin een bijzondere situatie gehad. Wat heeft gezorgd dat u makkelijker eigenlijk kon vluchten. Want hoe lang vanaf het moment... Want wanneer was het moment dat u dacht van, ik moet hier weg?
1: Ja, toen de Taliban kwam, 1 week was thuis. Ik kon niet buiten. Ja, ik was echt in gevaar. En ik was bang.
0: Ja.
1: Taliban tegen te komen.
0: Ja. Want wat zouden dan de gevolgen zijn als ze u zouden vinden?
1: Ja, voordat de Taliban komen, we stuurden naar onze NAVO, het kantoor. Ja. Daarna we kregen een e-mail om naar Nederland te komen. Daarna, we kwamen naar...
2: Dus het advies kwam uit Nederland, kom terug, naar Nederland.
1: Ja. En we kwamen naar het vliegveld, daarna naar Pakistan. En van Pakistan naar Amsterdam.
0: Ja. En u wist gelijk al dat u naar Nederland zou gaan. En dat was op advies? Of heeft u zelf, wilde u zelf naar Nederland?
1: Ik wilde ook naar Nederland. Maar we waren met 5 families. Ja. En we kwamen naar Nederland.
2: Zijn ze alle 5 naar Nederland mogen komen?
1: Ja, ja.
2: Oh, dat was wel fijn. Ja.
1: Alle wonen in Gouda.
2: Ja?
0: Ja. Ja. Dus jullie hebben ook nog wel contact?
1: Ja, ja, we hebben contact. Oh, okay. We zien elkaar. Ja. Maar meestal, ik heb veel contact met andere mensen ook.
0: Ja.
1: Buitenlanders, ook met Nederlanders.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om je hier thuis te voelen. Want voel je je hier thuis?
1: De eerste dagen was moeilijk, maar nu wel. Ja, ik ken veel mensen Gouda.
0: Ja.
1: Ja, ik ga naar de bibliotheek en naar veel activiteiten hier in Gouda. Mm-hmm. En ik heb goede contact met goede vrienden. Ja, ik voel me echt fijn. Thuis. Ja.
0: Ja, fijn is dat inderdaad. Wel een bijzondere situatie dan ook. Heeft u wel de procedure doorlopen zoals... Bent u in het AZC beland?
1: Ja, ja. Ja, het gewoon als andere vluchtelingen. We gingen naar AZC. Daarna we verhuisden naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Gouda.
0: Ja, en dan heb je het over dat eerste opvangstuk, denk ik. Eerst naar... Waar was dat ook alweer?
2: Ter Apel.
0: Ja,
1: nee,
0: ter Apel.
1: Nee, voor ons was het een beetje anders. Ja. Ja. Ja, de eende komt naar ons. We waren toen in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, een soort gasthuis of zo. Ja. Ja, de eerste die...
2: Omdat de regering, was, ja. De Nederlandse regering heeft hen terug hierheen gehaald.
0: Ja, dus krijgen een andere procedure dan.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus toen bent u eigenlijk gewoon nooit naar Ter Apel geweest?
1: Nee, nee.
0: En toen in een gasthuis en daarna alsnog naar een AZC?
1: Ja, naar Nijmegen.
0: Ja?
1: Ja. En van Nijmegen naar Amsterdam. Dan eigen huis in Gouda.
2: En moest je toen ook integratiecursussen doen?
1: Ja, ja. Ja.
2: En Nederlands leren.
1: Ja.
2: En is aardig gelukt, hè?
1: Ja, de eerste dagen was echt moeilijk. Maar ja, nu het gelukt.
0: De eerste dagen was het moeilijk. Nou, dat is het nog...
2: Dat zijn er maar weinig die dat kunnen zeggen.
0: De eerste paar dagen was het moeilijk. Daarna kon ik het vloeiend.
1: Nee. Ik kan niet tot nu toe. Ik heb problemen met de taal. Ja, een nieuwe taal leren is
0: moeilijk.
1: Denk ik... In mijn leeftijd, het is echt moeilijk.
0: Ja.
1: Met de kinderen, ja. Mijn kinderen leren de taal makkelijker.
2: Ze spreken gewoon Nederlands, toch?
0: Ja.
1: Ja, ze spreken zonder accent. Ja,
0: fijn. Ja. Ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. Blijf vooral zitten, want ik ben nog wel ook benieuwd naar wat meer details over dat hele proces en dat hele integratiestukje. Dus blijf vooral zitten.
2: We gaan de muziek. Yep.
3: Yep. Yep.

0: Ja, we dachten inmiddels al 20 keer dat hij gestopt was. Maar gelukkig hebben we een lijntje. Hebben we lopen hoe lang die nog duurt. Maar je luistert naar Radio Tata Normaal. En we zijn aan het spreken met Abdul Kabir. Voor zover ik dat begrepen had. Hij vertelde dat hij eigenlijk een bijzondere situatie had als vluchteling. Hij komt uit Afghanistan. En heeft gewerkt voor de NAVO. En toen de Taliban weer kwam. Is die eigenlijk door Nederland weer teruggehaald. Waardoor die niet naar Ter Apel hoefde, maar eigenlijk in Utrecht belandde. En toen uiteindelijk
1: Amsterdam.
0: Toch naar
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. En uiteindelijk wel in een AZC belandde. Ik neem ook aan dat u... Sprak u al Engels? Toen
1: Engels. Twee jaar Engels. Daarna probeerde ik Nederlands te praten.
0: Ja, maar ik denk met Engels heb je echt al een voorsprong. Om in Nederland wegwijs te komen. Om te weten wat je moet doen met Engels.
1: Ja?
0: Dat helpt natuurlijk heel erg, denk ik.
1: En in Amsterdam, toen was je makkelijker.
2: Iedereen spreekt daar Engels. Hè,
1: in Nederland bijna iedereen. Ja.
0: Ja, en dat proces was dan wel anders bij u. Maar welk proces heeft u dan doorlopen? Dus van Amsterdam naar een AZC. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ik denk 1 jaar in Nijmegen en Amsterdam. Ja, 1 jaar. Daarna we verhuisden naar ons eigen huis in Gouda.
0: Dat is heel snel. Als ik hoor hoe lang dat tegenwoordig kan duren. Heeft u heel snel dat kunnen doen.
1: Ja.
0: En welke eisen moest u aan voldoen om in Nederland... Want ik neem aan, u bent nu geen status... Bent u statushouder of heeft u een paspoort?
1: Statushouder.
0: Ja. En binnenkort krijgt u dan... Want u valt dan ook onder de nieuwe regels?
1: Ja.
0: Dat u geen blijvende vergunning kan krijgen, maar oké. Okay. Want u zit nu 5 jaar en na 5 jaar, dat was normaal 3 jaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En, maar wat moest u ervoor doen om statushouder te worden?
1: Ja, denk ik. Ik moet de taal leren. Mm-hmm. En ook... andere cursus ook over Nederlands maatschappij. En ook met de werk. En ook, ik moet deze dingen doen. En de bijzonder, denk ik, was Nederlands taal.
0: Ja, dat was het moeilijkst ook? Of
1: denk ik, het is moeilijk. Maar ik heb het geleerd.
0: Ja, dat is te horen. Een interview in Nederlands, dat is niet mis, denk ik. Dat lijkt me ook vrij lastig. En u zei dan van, ik moet eigenlijk cultuur ook leren van Nederland. Naast de taal, dat hoort natuurlijk ook bij. Wat viel u het meest op aan de Nederlandse cultuur?
1: Ja, het is moeilijk te antwoorden. Maar denk ik, als het duurt wat langer, de eerste dagen, het was echt moeilijk. Maar als het duurt wat langer, ik heb het geleerd. Ik ging naar veel activiteiten, naar de bibliotheek. En met veel andere mensen gepraat. Het wordt makkelijker voor mij om te leren kennen de cultuur. Ja.
0: Maar wat viel u op? Want als je uit Afghanistan komt, dan ben je gewend aan de Afghaanse cultuur. Ik neem aan, Nederland is heel anders.
1: Ja.
0: Waarbij denk je, dat is raar? Of dat is juist heel bijzonder of leuk? Wat aan Nederland is dan?
1: Ik voor mij was een beetje makkelijker dan anderen. Ik heb bijna 8 jaar met buitenlanders gewerkt. Mm-hmm. Ja, het was voor mij makkelijker. Ja,
0: om aan te passen.
1: Ik heb sociologie gestudeerd. Doordat het is voor mij makkelijker in andere culturen.
0: Ja, zo dus eigenlijk al de perfecte achtergrond en basis om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te integreren met een sociologie ding, al een idee, al met buitenlanders werken, al Engels spreken.
1: Ja.
0: En dan nog eens een soort versneld proces omdat je vanuit de NAVO in Nederland terechtkomt.
1: Ja.
0: Dat is, ik denk dat u daar heel veel geluk mee heeft gehad. Het zal nog steeds geen makkelijke tijd zijn geweest, denk ik.
1: Het was niet tot 6 maanden. Ik dacht, het was een soort droom voor mij. Ik wist niet waar ik ben. Ja, en het gebeurt in 1 week. Ik was in Nederland.
0: Heel
1: in 2 dagen, ik was in Nederland. Ik kon niet mijn ik was tijdens het eten om naar Nederland te komen. Ik kon niet mijn eten afmaken. Ja, en ik moet weg van huis.
0: Ja. Ja,
1: het was echt een moeilijke situatie. Tot 6 maanden. Ik dacht, het is in droom voor mij.
0: Ja, heel onrealistisch.
1: Ja.
0: En kunt u dan loslaten van dat je al die dingen heeft moeten achterlaten? Heeft u daar wel eens, hoe voelt u zich daarbij? Staat u daarbij stil?
1: Denk ik, ja. Meestal, ik denk over mijn kinderen. Ja, ik wil een goede toekomst voor mijn kinderen. Halen mijn leven was een oorlog. Mm-hmm. Voor mij was anders. Voor mij is niet leven, het is overleven. Maar ik wil voor mijn kinderen anders. Ja, ja. Ik wil ze leven. Een goede leven hebben.
2: Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk hoeft u niet stil te staan bij daar, want daar is oorlog. En u gunt uw kinderen gewoon het beste.
1: Ja.
0: Dat is toch wel. Misschien dat maakt het iets minder zwaar door te kijken naar de toekomst van uw kinderen, zeg maar.
1: Ja.
2: Hoe oud zijn uw kinderen nu?
1: Ja, de oudste is 20 en de jongste is 10. In de midden, mijn dochter is 15.
2: En zitten allemaal op school? Of de oudste ook nog?
1: Ja, maar de oudste is op MBO 4, ECT.
2: Ja.
1: En mijn dochter is in middelbare school. En de jongste van 10 jaar is op basisschool.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. En wat vinden uw kinderen ervan? Van dat ze weg moesten?
1: Ja, denk ik voor kinderen het makkelijker te winnen.
0: Ja?
1: Denk ik, ja. En mijn kinderen, de jongste is denk ik echt Nederlanders geworden. Ja, ze praat veel Nederlanders. Als hij Farsi praat, Farsi onze eigen taal, of Engels praat, het is gemengd met
2: Nederlands
1: woorden, ja.
0: Ja, dus natuurlijker voor haar om Nederlands te spreken dan voor ze, zeg maar.
1: Ja.
0: Ah ja, op die manier.
2: En je vrouw?
1: Ja, voor mijn vrouw is, denk ik, zij kan winkelen doen, boodschappen doen of sommige dingen. Maar de taal is niet echt goed.
2: Moeilijk.
1: Ja, moeilijk voor haar. Ja.
0: En hoe komt dat dan, denkt u?
1: Ja, maar minder. Ja, mijn vrouw was niet naar de universiteit gegaan. En ook minder opleiding. Door dat denk ik, ja.
0: Ja, en minder al in contact met
1: anderen. Ja, en mijn vrouw is meestal bezig met kinderen ook. Mm. Ja. Naar school gaan. Ja,
2: en meer het huishouden.
1: Ja, huishouden, ja.
0: Dat lijkt me wel lastig dan, want als je de taal moeilijk spreekt, is het misschien nog moeilijker om weer juist op te trekken met Nederlanders, omdat dat dan niet zo soepel gaat. Heeft zij bepaalde activiteiten die haar dan helpen?
1: Ja, zij heeft cursus gevolgd bij de Bibliotheek van Gouda.
0: Ja.
1: Zij heeft fietsen
2: geleerd.
0: Ja, dat moet, hè? Of Nederlander.
1: Ja, in Nederland.
2: Dan ben je geïntegreerd, hoor.
1: Ja.
2: Dan heb ik kans.
0: Ja, dat was wel grappig. Je had zo'n tijdelijke opvang in Gouda. Dat was hier bij mij best wel in de buurt. En dan dat was een hele grote boot met asielzoekers.
2: Ja.
0: En dan er stonden zoveel fietsen dat ik dacht, dit gaat helemaal de goede kant op. Je kan niet zonder fietsen in Nederland.
1: Ja,
2: ze hebben de buurtbewoners ook gedaan, hè, georganiseerd van dat schip.
0: Die fietsers, fietsen.
2: Ja, om elkaar te leren ook.
0: Ah, maar er stonden er echt veel, hoor.
2: Ja.
0: Dat was echt gewoon denk dat iedereen wel gewoon een fiets had, zeg maar.
2: Ja.
0: En wat had er nog nooit eerder gefietst?
1: Mijn vrouw niet, nee.
0: En u zelf in Afghanistan?
1: Nee, niet in Afghanistan, maar hier nu wel.
0: Ja.
2: Heb je ook nog gewerkt in Nederland?
1: Nu? Werk ik 3 dagen per week,
2: Okay. En wat doet u?
1: Ja, het is administratief werk. Mm-hmm. Ja, 3 dagen. En 2 dagen doe ik vrijwilligerwerk bij de Bibliotheek van Gouda.
2: Ja, de chocoladefabriek.
1: Ja, en met de taalkoppeling.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Is dat dan een verplichting of niet?
1: Ja. Nee, niet verplichting. Ik hou van mensen te helpen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ik krijg hulp en ik moet iemand helpen.
0: Ja. Ja. Dat is heel goed dat u dat doet. Maar wij hoorden natuurlijk van dat er verschillende routes zijn van integratie in Nederland. En een van die routes is verplicht vrijwilligerswerk om te integreren. Dus ik vroeg me af of dit vanuit u zelf kwam of niet.
1: Ja, denk ik, het is goed voor mij te leren. Ik leer van wat ik doe met de mensen. Ja, denk ik. Ja.
0: Ja. En hoe meer dan dat leert, denk ik, hoe fijner het is om hier te zijn en hoe makkelijker je ook contact krijgt. Ja. Dat maakt het leven als
2: Je kan ook steun zijn voor andere Afghanen die terecht zijn gekomen. Toch?
1: Ja.
2: Op die manier kan je ook andere Afghaanse mensen helpen.
1: Ja, niet alleen Afghaanse mensen. Ik heb met Oekraïense mensen en ook met Arabische landen mensen geholpen. Ja. Met de taal te leren of iets aanmelden. Iets,
2: ja, mooi. Hartstikke mooi. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Goed. En dat je kinderen die zijn gewoon Nederlander geworden. Vind je dat soms moeilijk? Is dat soms moeilijk?
1: Ja, denk ik, als je jonger bent, in jongere leeftijd, denk ik, het is niet zo moeilijk. Mm-hmm. Maar met de oudere mensen,
2: maar ik kan me ook voorstellen, je hebt soms ook een generatiekloof tussen ouderen en jongeren.
1: Denk ik wel, maar niet zo. Veel,
2: ja. Ja, nee, het is geen probleem.
1: Nee, geen probleem.
2: Nou, dat is mooi. Ja.
0: Ah, dat is fijn. Is er iets wat u echt zou willen meegeven aan iemand die hier ook heen heeft moeten vluchten? Iets wat ze moeten weten, iets wat ze moeten doen, iets wat ze moeten leren?
1: Ja, van de eerste dagen, ze moeten contact maken met Nederlanders. Ze moeten naar activiteiten gaan, van cultuur iets leren, naar bibliotheek. Ja, en ze moeten de taal leren. Als je de taal heeft geleerd, je kan makkelijk communiceren met andere mensen. Denk ik, het is...
0: Dat lijkt me een goeie inderdaad, van wat eigenlijk al aangestuurd wordt vanuit Nederland, wat verplicht is.
1: Ja.
0: Hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijker ook het hele proces waarschijnlijk is. Want je hebt natuurlijk al genoeg drama met de bureaucratie en dat allemaal regelen. Maar dat je in ieder geval je persoonlijke stuk goed krijgt.
1: Ja.
0: Dat lijkt me een goede tip.
1: Je moet een stap verder, denk ik.
2: Goed, en in Gouda heb je dus de bibliotheek en daar zit het taalhuis in. En daar ben je.
1: Ja, de bibliotheek is mijn tweede huis. Ja, ik heb twee huizen in Gouda. En ook de mensen zijn heel aardig in Gouda. Ja. Ik ga naar veel activiteiten, naar de kerk of andere dingen. Ik ben niet gelovig. Als ik zei de kerk, ik ga de kerk. Ja, door de cultuur. Ja, het is een soort van cultuur van Nederland om naar de kerk te gaan. Ik leer van... Soms zijn er lezingen. Ja, ik volg dat.
0: En
1: denk ik, leer ik veel van. Ja, het is, denk ik...
2: Je bent lichtje,
0: Maar dat is wel bijzonder. Want ik bedoel, het is... Ja, Nederland is misschien gelovig, maar ik denk niet dat dat...
1: Ik denk, ik heb nooit gezegd Nederland is gelovig. Maar geloof is, denk ik... In de, christelijk is een soort, een beetje bijcultuur. Mensen gaan...
2: Het christendom heeft een grote stempel op de cultuur in Nederland gezet. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Dan heeft hij nog meer nieuwsgierigheid naar de Nederlandse cultuur dan ik, denk ik dan. Ik denk dat oprecht, dat je in Nederland ook als Nederlander sommige toeristische dingen nooit doet. En als je uit het buitenland komt, dan zijn die dingen ineens heel bijzonder... En dan ga je ineens... Nou, ik vind het heel bijzonder...
1: Wel in Nederland wonen... Ik moet alles leren. De cultuur leren kennen. Daarna is het makkelijker voor mij, denk ik.
0: En houdt u van kaas?
1: Ja, dat wel. Ja, voordat ik naar Gouda verhuisde, toen ik in Afghanistan was, ik wist over Gouda, maar het was niet toen Gouda, het was Gouda. Gouda cheese.
0: Nou, heel goed, dat is het belangrijkste. Fietsen... En kaas.
1: Ja.
0: Dan ben je er wel zo'n beetje, denk ik. Ja. Ik denk dat we wel een beetje inzicht hebben op dit toch wel bijzondere verhaal. Fijn dat u dat aan ons heeft willen vertellen in ieder geval. En ik wil u bedanken voor het verhaal eigenlijk.
2: En voor de komst naar de studio.
1: Dank je wel.
0: Leuk dat u inderdaad in de studio komt. Vinden we altijd fijn.

0: Ja, we zitten weer in de kerk. Ja, we zijn je luisteraar uit het allemaal en we gaan dit uur en het vorige uur en deze hele uitzending afsluiten.
1: Ja,
0: hoe omslachtig kan je het zeggen?
1: En het thema, hè?
0: Ja, het thema ook. We hebben twee uitzendingen over gedaan. Vluchtelingen. Ja, daar is nog heel veel over te vertellen. Maar dat is onmogelijk allemaal te dekken. Mocht je interesseren, je hebt het internet tot je beschikking. Dus,
1: nou ja, ik hoop dat de luisteraars ook een beetje een goed idee hebben gekregen van wat vluchtelingen allemaal wat betekent. Maar ook wat er gebeurt in de omgeving. En dat er hele mooie dingen gebeuren. Het laatste voorbeeld was natuurlijk prachtig.
0: Ja,
1: dat meneer hartstikke goed Nederlands spreekt, geïntegreerd is. Kinderen hier gelukkig zijn. En een bijdrage brengen ook aan de Nederlandse cultuur.
0: Ja, en dat het wel een tweezijdig snijdend ding is. Wat ook wel gewoon erkend kan worden van het kost een hoop geld. Er zitten een hoop nadelen aan. Maar ja, dat heb je toch ergens ook wel weer nodig om gewoon voor elkaar te kunnen zorgen, denk ik.
1: Precies.
0: Het is allemaal niet zo of dit of dat. En we moeten met z'n allen er een beetje uitzien te komen.
1: Ja.
0: En we hopen dat de mensen die er hier dan toch zijn, dan zo soepel mogelijk die overgang kunnen gaan doen. Want soms gaat het gewoon echt een beetje te ingewikkeld. Anyways, we sluiten hiermee het hele thema af. Je kan terugluisteren. RadioTotaalNormaal.nl. En over een week wordt exact om dezelfde tijd, tussen 3 en 5 herhaald. Over 2

0: Week is er weer een nieuwe uitzending. Bedankt redactie, bedankt Jaap met de knoppen draaien.
1: Bedankt. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
8: Well, that James River is a mighty long river. Where the willows weep all the way down to the Chesapeake.

Ik heb ook deze keer een mooie verzameling muziek voor je klaarstaan. Country, Americana, folk en rootsmuziek. Met artiesten die hun eigen verhaal vertellen en ieder op hun eigen manier kleur geven aan de muziek. Ik trap af met drie nummers van Levi Foster. James Riverman was de eerste. Daarna volgen Slam, A Swinging Door en Blackberry Bramble. Deze week zet ik hem nadrukkelijk in de schijnwerpers met muziek van het album Appalachian Funk 3. Alleen die albumtitel maakt al nieuwsgierig. Een verwijzing naar de Appalachian, maar ook naar de funk en een eigen muzikale identiteit. Met drie nummers achter elkaar krijgen we de kans om echt even in de wereld van deze artiest te duiken. Luister vooral naar de sfeer en de verschillen tussen de tracks.

Tijd voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noway. Wore Lien, een nummer waarmee je opnieuw kennis maakt met de verhalende stijl van deze Amerikaanse singer-songwriter. Noway beweegt zich in de wereld van folk, country en Americana, maar geeft daar een heel eigen draai aan. Zijn liedjes zijn niet altijd vrolijk of gemakkelijk, maar juist daardoor voelen ze menselijk en geloofwaardig.

Van de verhalende Amerikanen van E&OA gaan we naar Presley Hale met Bring the Tequila. Met zo'n titel kun je je al snel een avond voorstellen waarop de glazen worden gevuld en de zorgen even naar de achtergrond verdwijnen. Drank, liefde, feestjes en de ochtend daarna zijn al jarenlang terugkerende onderwerpen in de country. Soms met een serieuze ondertoon, soms met een flinke knipoog. We laten het oordeel over de avond maar even aan de muziek over.

0: De original van deze week.
1: Kirsty MacColl met There's a Guy Works Down the Chip Shop Swears He is Elvis. Het nummer verscheen in 1981. Het verhaal gaat over een man die bij de snackbar werkt en beweert dat hij Elvis Presley is. De verteller is daar bepaald niet van overtuigd.

Ik ga verder met Bridget Binanti en haar single Take Me Back. De titel raakt aan een thema dat we vaak tegenkomen in country en Americana. Het verlangen om terug te keren naar een persoon, een plek of een tijd waarin alles misschien eenvoudiger leek. Muziek kan herinneringen soms verrassend snel terugbrengen. Een paar akkoorden zijn genoeg om je weer ergens te laten zijn waar je al jaren niet meer bent geweest.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Big Iron is vooral bekend geworden door Marty Robbins, die het in 1959 opnam. Het verhaal draait om een ranger die een gevaarlijke revolverman tegemoet gaat. Colter Wall past met zijn diepe stem en sobere manier van zingen uitstekend bij dit repertoire. Hij laat de muziek niet verdrinken in allerlei versieringen, maar geeft het verhaal alle ruimte.

Riley Downing is onder meer bekend van zijn werk met de Deslondes, een groep uit New Orleans die country, folk, soul en rhythm and blues invloeden met elkaar verbindt. Ook in zijn eigen werk blijft hij dicht bij die losse organische rootsbenadering. Dat betekent muziek die niet per se strak gepolijst hoeft te klinken, maar juist ruimte laat voor karakter en spontaniteit. Riley Downing met Hey Hey Hey.

0: blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: De beurt is aan Koen Vaal met Blue Motel No. 9. De titel roept beelden op van een motel langs een Amerikaanse snelweg, met een knipperend neonbord en reizigers die allemaal hun eigen verhaal meebrengen. Dat soort locaties is bijna een personage op zichzelf in de country. Een motelkamer kan staan voor vrijheid, eenzaamheid, een verloren liefde of juist een nieuw begin.

De Volendamse groep De Drie J's staan bekend om hun melodieuze liedjes en de herkenbare meerstemmige zang. Die samenzang is een belangrijk onderdeel van hun geluid en geeft de muziek vaak iets warms en toegankelijk. Linda Paloma klinkt alsof we even een andere muzikale wereld binnenstappen, met een vleugje Zuid-Europese sfeer. Het origineel is van Jackson Browne.

0: Nog meer muziek van eigen bodem, dit keer van Barn en Belle, uit het Limburgse met The Ballad of Panchito, afkomstig van het album Safe Travels. De naam van het nummer doet denken aan een verhaal dat onderweg wordt verteld. Misschien over een bijzondere ontmoeting, een avontuurlijke reis of een personage dat je niet snel vergeet. De folk- en Amerikanen-traditie zit vol van zulke ballads, waarin een lied bijna de functie krijgt van een kort verhaal.
1: Well,

Ian Away met Jukebox Blues voor Blaze Foley. Het is een verwijzing naar Blaze Foley, een Amerikaanse singer-songwriter die vooral bekend is geworden onder liefhebbers van outlaw country en alternatieve country. Foley leefde een onconventioneel bestaan en kreeg pas na zijn dood een grotere cultstatus. De verwijzing in de titel van Ian Away plaatst dit nummer in een traditie waarin muzikanten niet alleen hun eigen verhalen vertellen, maar ook eer bewijzen aan de artiesten die hen voorgingen.

Ik sluit het eerste uur af met Echoes and Rhymes en The Road is Calling. De titel past eigenlijk perfect bij Crossroads, want muziek is vaak net een reis. Je begint over een vertrouwde plek, slaat een onbekende weg in en ontdekt onderweg artiesten die je nog niet kende. In country en Americana staat de weg bovendien symbool voor vrijheid, avontuur, afscheid en nieuwe kansen. Blijf vooral luisteren, want het tweede uur staat alweer klaar. Daarin horen we opnieuw Colter Wall, besteden we uitgebreid aandacht aan songwriter Dean Dillon en zetten we Margot Silker in de spotlight. From the

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart

0: op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files. Met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
7: Fijn dat jij er nog bent, want we hebben nog een heel uur muziek voor je klaarstaan. Ik begin met de Chicks en ga daarna verder met de act van de maand, Colter Wall. Ook Ian Noway komt opnieuw voorbij met muziek van Canyon Falls Trailer Band. Een belangrijk onderdeel van dit uur is onze aandacht voor Dean Dillon. Hij is een songwriter die achter de schermen een grote rol heeft gespeeld bij een flink aantal country successen. En in onze rubriek In de Spotlight maken we ruimte voor Marco Silker.

De act van de maand is Colter Wall en we horen hem in dit blok met cowpoke en western swing en waltzes. Afkomstig van zijn album Western Swing and Waltzes and Other Punchy Songs uit 2020. Wall kiest hier nadrukkelijk voor de traditionele kant van de country. Denk aan western ballads, oude cowboyliedjes en ritmes die herinneren aan de danszalen van vroeger. Zijn diepe stem geeft de nummers een bijna tijdloos karakter. Het klinkt alsof de muziek al jaren meegaat, zonder dat het een museumstuk wordt. Wall laat horen dat traditionele country nog steeds springleven kan zijn.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ian Away met Kentucky Hurricane van het album Canyon Falls Trailer Band. Noé maakt muziek die niet altijd de gemakkelijkste kant van het leven laat zien. Zijn liedjes zitten vol personages, situaties en kleine observaties die je aan het denken kunnen zetten. Hij beweegt zich tussen folk, country en Americana en kiest daarbij vaak voor een sobere aanpak. Dat geeft zijn teksten alle ruimte. Je krijgt niet het gevoel dat ieder detail is gladgestreken om het zo mooi mogelijk te laten klinken. Integendeel, juist de rave randjes maken zijn muziek geloofwaardig.

Haar grote doorbraak kwam in 2004 met Redneck Woman, een nummer waarmee ze zich nadrukkelijk onderscheidde van de meer gepolijste kant van de country. Gretchen Wilson heeft een stevige stem en schuwt een beetje rock'n'roll niet. Haar repertoire draait regelmatig om relaties, onafhankelijkheid en de vraag hoe je overeind blijft als het leven niet helemaal loopt zoals je had gehoopt. Love Me Out of Leaving roept een herkenbare situatie op. Iemand die dreigt weg te gaan en de vraag of liefde daar nog verandering in kan brengen.

Nu aandacht voor Skip Ewing en Whiskey and You. Ewing is niet alleen zanger, maar ook een ervaren songwriter. Zijn werk is verbonden met de traditie van country, waarin een eenvoudig verhaal veel kan zeggen. En whisky is natuurlijk een terugkerend onderwerp in het genre. Soms als gezelschap na een verloren liefde, soms als poging om zorgen even te vergeten. Het is een onderwerp dat veel ruimte biedt voor weemoed, maar ook voor een stevige melodie.

0: De cover van deze week.
1: Sweet Mac met There's a guy works down the chip shop, swears he is Elvis. Het leuke aan een cover is dat een artiest een bestaand nummer opnieuw kan inkleuren. De tekst blijft herkenbaar, maar de stem, het ritme en de muzikale aanpak kunnen het lied een heel andere uitstraling geven. Bij een nummer met zoveel Britse humor is het interessant om te horen hoe die eigenzinnigheid in een andere uitvoering tot zijn recht komt.

Tijd voor Miranda Lambert met Crisco. Lambert is al jarenlang een van de opvallendste namen in de moderne country. Ze heeft een krachtige stem, een eigenzinnige uitstraling en een repertoire waarin ze moeiteloos schakelt tussen stevige country rock en gevoelige ballads. De titel van dit nummer valt op, want Crisco is ook de naam van een bekend Amerikaans merk van plantaardig bakvet. Het is een mooi voorbeeld van hoe alledaagse woorden en producten een plek kunnen krijgen in de Amerikaanse muziekcultuur.

In dit blok zetten we songwriter Dean Dillon centraal. Ik begon met Think About Leaving, waarop hij samen met Tanya Tucker te horen is, gevolgd door Holden Patron en It's Love That Makes You Sexy. Dillon is een van die namen die je misschien niet altijd direct herkent, maar van wie je waarschijnlijk meer liedjes kent dan je denkt. Hij schreef mee aan tal van country successen en zijn naam is nauw verbonden met George Strait. Tot zijn bekende schrijfwerk behoren onder meer The Chair en Oceanfront Property. Dat is de kracht van een goede songwriter. Hij weet gewone menselijke ervaringen om te zetten in liedjes die voor veel mensen herkenbaar zijn. Bij Dillon gaat het om liefde, twijfel, relaties en de soms ingewikkelde keuzes die erbij horen. Nu dus drie nummers om zijn werk beter te leren kennen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Clay Walker met All Wrapped Up in You. Zijn stijl combineert een toegankelijk geluid met de melodieën en verhalen die de country zo herkenbaar maken. De titel van het nummer draait om helemaal opgaan in iemand anders. Dat kan prachtig zijn, maar maakt je natuurlijk ook kwetsbaar.

In deze rubriek maak je dit keer kennis met Margot Silker. Je luistert naar twee nummers, Road to Les Cruzos en Pauline, van haar album Little White Cross. Silker is een singer-songwriter die zich thuis voelt in de wereld van folk, Americana en alternatieve country. Haar muziek heeft vaak iets verhalends en persoonlijks. Ze schrijft over mensen, plekken, herinneringen en de momenten waarop het leven een andere richting inslaat dan je had verwacht. Daarbij kiest ze niet voor overdreven dramatiek, maar juist voor observaties die langzaam binnenkomen.

Ik sluit af met William Beckman en Danced All Night. Beckman groeide op in Del Rio, Texas, vlakbij de Mexicaanse grens. Daardoor kreeg hij van jongs af aan zowel traditionele country als Mexicaanse muziek, mariachi en norteño mee. Die invloeden komen prachtig samen in deze song. Het verhaal speelt zich af in een kantina in het Mexicaanse plaatje Acuña. Een man ziet daar een aantrekkelijke vrouw binnenkomen, verzamelt moed en vraagt haar ten dans. Eén dans worden er twee. En voor ze het weten zijn ze uren verder en is er iets moois opgebloeid. Tot de volgende keer.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De

0: Een seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Daar is de rechter rijstrook dicht door een auto met pech en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stok Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek vanavond doe ik gewoon voor helemaal zelf. Het wordt weer een avondje met blokjes, want ja, ik sta op het punt om opgenomen te worden in het ziekenhuis. En misschien dat ik daardoor een heel aangepast programma moet gaan maken voor de komende weken. Vanavond in ieder geval van een aantal artiesten blokjes die ik gevonden heb van mooie nummers op internet. De eerste is afkomstig van een album van Piers Fassini. En het album is getiteld Songs I Love Volume 1. Dan moet ik eventjes heel erg gaan zitten kijken. Ja, je hebt op een gegeven moment natuurlijk een periode dat je als songwriter zelf heel erg actief bent in het schrijven van nummers. Maar in de loop van de jaren kom je natuurlijk ook een heel aantal mooie nummers tegen die door anderen gecomponeerd zijn. En daar heeft Piers Fassini een album mee gemaakt, zoals ik al zei, Songs I Love. En daar wordt omschreven als iemand die alternatieve folk, cover en singer-songwriter muziek maakt. En van het album 3 tracks, All Night Long Blues, Morona Domar en Blackwater Side. Misschien is het dezelfde die Sandy Denny ooit eens een keertje op album gezet heeft. Piers Fassini.

En na Piers Fassini gaan we door met een Amerikaanse singer-songwriter. Gitarist, hij is traditionele muziek. Hij is die helemaal eigen. Hij maakt Americana folk, indie folk en singer-songwriter muziek. Jefferson Hammer heb ik het over. Zijn album gemaakt, Alameda. En dat was in 2023 van dat album. Hij woont trouwens in Brooklyn, New York. En van dat album twee tracks, Busker en Vision. Jefferson Hammer.

ook een uit New York afkomstig is, PJ Six. Hij heeft een album gemaakt, Murmurs and Whispers. Hij maakt rock, folk, singer, songwriter en muziek. En wordt omschreven als magical, mystical and totally beautiful music. PJ Six is de artiestennaam van Pat Gubler. En het is zijn eerste album die hij sinds 12 jaar uitgebracht heeft. Van het album 2 tracks, I Have Known Love en Barley Wine.

En na PJ Six krijgen we Jonathan McEwen. Die heeft in 2024 een album gemaakt getiteld One Step Ahead. Het is een tweede album, maar het is... het is de tweede keer dat het album uitgebracht wordt. Maar ze zeggen dus, het is meer dan de moeite waard om ernaar te luisteren. Hij heeft jarenlang, minstens 15 jaar samengewerkt met zijn vader. Heeft hij dus lekker mee opgetrokken en muziek meegemaakt. Maar van dit album 3 tracks. Red Red Hair, daarachteraan Shady Grove en Fool Around. Jonathan McEwen.

Blijf maar doorgaan. We gaan nu toch echt weer eventjes naar Europa, nadat we dus heel veel uit Amerika hebben gehad. True is de naam van de artiest. Het album wat hij gemaakt heeft, zijn tweede album Eternity Near. En hij is afkomstig uit Ierland en speelt wel vaak samen met Michael Moormachy, Zachary Troughton en Donal Keeney. En van het album drie tracks. The Digas uit Damsha, dat is weer traditioneel Keltisch en dat kan ik dus heel erg moeilijk over mijn tong krijgen, maar goed, we proberen het gewoon. Volgende lukt weer wat beter. Wild Mountain Time, en hij sluit af met Selkie Song.

We hebben er ook nog een bekende artiest bij zitten, namelijk Francis Black and Friends. Hij heeft een album gemaakt, een dubbele album, This Love Will Carry. Het is een Ierse zangeres. Ze is ook in de politiek bekend geweest. Maar ze heeft met haar hele familie heeft ze erg veel opgetreden met Ierse muziek. Ze is geboren in Dublin in 1960. Poeh, is dat mensen zo oud. Oh nee, ze haalde nog lang niet bij mij. Maar goed. Haar zus Mary Black is ook een bekende zangeres. En van het album This Love Will Carry van CD en van de dubbel CD, twee tracks. Titelnummer This Love Will Carry en The Field Beyond the Plow. Francis Black and Friends.

blijkt dat we toch nog wel eventjes een klein stukje tijd over hebben naar Francis Black met haar Friends. En dat betekent dat we een mooi instrumental kunnen doen, mandoline muziek van Chris Tile, van het album Not All Who Wander Are Lost. En het nummer is getiteld Raining at Sunset. Volgende week gaan we waarschijnlijk op een heel andere manier het programma invullen. En ik denk dat ik het ga noemen Folk Roots Non-Stop. Alleen een aankondiging aan het begin van het programma. En voor de rest non-stop folkmuziek. Mensen, bedankt voor het luisteren. Graag wat mij betreft tot volgende week. Ik lig dan waarschijnlijk in het ziekenhuis. Maar neem niet weg dat de programma's blijven komen. Dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen

0: Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet vanavond de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Eric Steckle, Matthew Curry en Jeffrey Halford. We hebben Derek en de Domino's in de Basis Blues collectie. Een mini special over Otis Spann en The Things I Used to Do als klassieker van de avond. Maar eerst, wie heeft er nu weer uit de school geklapt?

Blues en roots rock zangeres, gitariste Samantha Fish met haar versie van een Howlin' Wolf klassieker Who's Been Talking te vinden op Samantha's album Black Winds Howlin'. De klassieker van vanavond komt uit het jaar 1953 en is van Eddie Guitar Slim Jones. The Things That I Used To Do was destijds een million seller voor Specialty Records. En er zijn minstens 100 andere artiesten die dit nummer ook opgenomen hebben. Bijvoorbeeld Buddy Guy, Van Morrison, James Brown, Chuck Berry, Albert Collins, Steve Ray Vaughan en Ike en Tina Turner. Ja, Eddie overleed al in 1958 en werd slechts 32 jaar oud. Guitar Slim met The Things That I Used To Do met Ray Charles op piano.

Ja, applaus voor Mike Zito, een Amerikaanse bluesrock gitarist. Waarvan recent een live album verscheen, Live at Rock Palace 2024. En daarvan hoorde u Don't Bring Me Down. De eerste nieuwe cd van vanavond is van voormalig wonderkind Eric Steckel. Deze Amerikaanse zanger-gitarist stond al op zijn 11e op het podium. En op zijn 12e was hij al te horen op een album van John Mayall als special guest. Eric is inmiddels 35 jaar oud en zijn nieuwe album heet Sandstorm. En voor alle eenzame mensen schreef hij dit nummer, Blues for the Lonely.

0: you.
1: Ja, lekker hoor. Zangeres Ruthie Foster uit Texas. Ze kwam uit een gospelgezin, maar koos voor de blues. Op haar albums is overigens vaak een mix te horen van blues, soul, gospel, folk en Amerikanen. En Thank You kwam van haar recent verschenen album Just Say Yes. En dat brengt ons bij Matthew Curry, dat is Amerikaanse roots rockgitarist uit Illinois. Hij maakte recent deel uit van de Blues Caravan van Roof Records uit Duitsland. Editie 2026. Samen met Elise Frank en Laura Chavez toerde hij door Europa en daar werd een live opname gemaakt, bijvoorbeeld Whiskey Rock'n Roller.

0: Thank you.
1: My Sunday woman brings

Ja, fraaie akoestische blues van Buddy Guy, Lucy May Blues. Een jaren 50 nummer van de Texaanse gitarist Frankie Lee Sims. En op dit nummer was ook Eric Clapton te horen bij Buddy Guy. Buddy Guy heeft overigens talloze malen in de studio gezeten en op het podium gestaan met pianist Otis Spann. Naar mijn mening de beste bluespianist ooit. Vooral bekend geworden als pianist van Muddy Waters, in wiens band hij 14 jaar speelde. Daarna was hij ook een veelgebruikte sessie-pianist voor Chess Records. Met talloze artiesten heeft hij gespeeld. En Otis Spann maakte ook een aantal hele goede albums onder eigen naam. En drie daarvan staan voor u klaar. We beginnen met Otis Spann en I Came From Clarksdale. Dat komt van het album The Blues of Otis Spann, opgenomen in Londen in 1964 met de band van Muddy Waters. En Muddy Waters speelt zelf lead gitaar. Daarna Otis Spann met She Needs Some Loving uit 1969 van het album The Biggest Thing Since Colossus. En dat is met Fleetwood Mac van Peter Green. En we sluiten af met Hard Loaded with Trouble, een opname uit 1967 van het album Bottom of the Blues met de complete Muddy Waters band, waaronder Muddy Waters gitaar en Luther Johnson gitaar.

是。

Ja, de late great Otis Spann. Hij overleed in 1970 en werd ongeveer 43 jaar oud. Ik zeg ongeveer, want zijn geboortedatum is nooit definitief vastgesteld. Ja, de laatste nieuwe cd is van Jeffrey Holford en zijn Heels. Ze zijn alive and kicking, want Holford is een Texaanse singer-songwriter die al 30 jaar muziek maakt, die het best te omschrijven is als Americana met af en toe een verdwaald bluesnummer, zoals Mississippi Flyer van zijn recente album Used Parts.

Ja, Derk en de Domino's, een project van Eric Clapton uit 1970 dat hij opnam met de voormalige begeleidingsband van Delaney en Bonnie en met topgitarist Duane Ellman, die overigens nooit deel uitmaakte van de band, maar dit album leverde wel een van de beroemdste Clapton nummers op, Lila. Maar u hoorde zojuist Have You Ever Loved a Woman, een nummer van Freddie King, en daarop speelde Duane Ellman gitaar, slidegitaar zelfs. Ja, als u ook van soul houdt, op dinsdagavond maak ik ook het programma Soul Power, dat wordt uitgezonden van 10 tot 11 s'avonds. En dat wordt herhaald op woensdagavond van 11 tot 12. Soul Power. Ja, en deze Blues Power gaan we afsluiten met een instrument van een andere slidegitarist, van Rick Vito. Bedankt voor het luisteren. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met Blues Power.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op

zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ja, we horen Walking in Memphis van Mark Cohn, luisteraars. En ja, hij had een schrijversblok op dat moment en hij kreeg de tip om maar eens naar Memphis te gaan. Dat deed hij, want hij hield ook wel van Memphis en raakte geïnspireerd door James Taylor. Want hij wilde van een schrijversblok afkomen, want dat had hij al een tijdje. En hij ging dus naar de Full Gospel Tabernacle Church en daar hoorde hij Al Green. U kent hem wel, die hele beroemde soul man die ook preekt, dus ook een dominee is. En daar ging hij naartoe en ja, hij raakte daardoor zo geïnspireerd dat hij dus op Walking in Memphis kwam. En je hoort ook de gospel elementen in het nummer. Ja, prachtig nummer eigenlijk. En ik vond het leuk om ermee te beginnen. In 1991 werd het geen hit. Tipparade hier. Wel een hit in Amerika. En andere landen. Kleine hitjes. Maar ik vind het een prachtige plaat. En vooral de pianopartijen mag ik graag horen. Mark Cohn. Ja, achter de knoppen zit hij weer. Elian Griffioen. En we gaan er een lekker uurtje van maken. En dit programma natuurlijk.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: Ja, we gaan nu twee nummers krijgen die een beetje met escapisme of hoe je het ook wil noemen, met vluchten te maken hebben. Maar wel hele mooie nummers. Eentje van Lenny Kravitz uit 1998, daar gaan we mee beginnen. Van zijn album 5, Fly Away. Schitterend nummer. Daar komt-ie.

0: Dit is Shake op Gouwestad Radio. Shake.
1: Ja, 2001 kwam Johan, een Nederlandse groep, met de plaat Pergola. Een van de mooiste platen van de groep Johan. In die tijd was de zanger een beetje depressief. En dan hebben we het over Jacob de Greeuw. Maar het zorgde wel voor een hele mooie plaat. Ze zijn er op dit moment mee op tournee. Ik heb ze gezien in Alphen, dat was schitterend live. En een van de mooiste nummers die erop staan is Paper Planes. En daar gaan we nu naar luisteren. Schitterend, rustig, mooi nummer. Johan.

0: Ja, dat was Johan Paperplanes. En ik zou zeggen, als je de plaat Pergola tegenkomt, ik zou hem niet laten staan. We gaan naar het eerste vaste onderdeel, luisteraars. En dat is In de Spotlight. En daar hebben we een mooie tune voor natuurlijk.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer hebben we Crosby, Stills, Nash. Met als accent Steven Stills. En die maakte in 1984 het album Right By You. En daar gaan we mee beginnen zometeen. Dat is een beetje een soul ballad. En daarna krijgen we ja, een hele mooie liefdessong van Graham Nash. Lady of the Island vind ik een van de beste van het soloalbum Crosby, Stills, Nash uit 1969. En naar die twee nummers gaan we luisteren in de Spotlight voor Crosby, Stills en Nash.

Ja, de stem die je eromheen hoorde zwachtelen, om het woord te gebruiken, om die van Graham Nash, dat was die van David Crosby. En het was Lady of the Island dus. We gaan naar 1969 en dan hebben we het over Gimme Shelter. En ja, dat is een nummer van het album Let It Bleed, dat dit najaar van 1969 verscheen, Decca Records. En ja, er staat natuurlijk op een Stones plaat, want Let It Bleed is een Stones plaat. En je hoort Mick Jagger zingen samen met de Afro-Amerikaanse zangeres Mary Clayton, die het nummer trouwens een jaar later opnam, of niet eens een jaar later, solo. Het is onduidelijk waar het nummer precies over gaat, maar er staat symbool voor het ongelukkige verloop van het Altamont Free Concert in december 1969, waarbij Hells Angels de bewaking verzorgde en iemand in het publiek door messteken kwam te overlijden. En de teloorgang van de idealen van de 60's daarmee eigenlijk bestempelde. Andere bronnen noemen de oorlog in Vietnam als inspiratie. En Richards schreef dit nummer in 20 minuten op een regenachtige middag in het Londense appartement van Robert Fraser. Met Gimme Shelter bouwde hij muzikaal gezien voort op nummers als Jumping Jack Flash en Sympathy for the Devil. Het muziekblad Rolling Stone plaatste Gimme Shelter in 2004 op de 38e plaats in een lijst van de 500 beste nummers aller tijden. En Pitchfork Media plaatste het in 2006 op de 12e plaats in een lijst van de 200 beste nummers van de jaren 60. We gaan er naar luisteren. Dat lijkt me het beste. The Stones, Gimme Shelter.

Stones luisteraars met Gimme Shelter. Ja, prachtig. Just a Shot Away. We gaan naar het tweede vaste onderdeel. En dat is wie doet er een song van wie vanavond? Want we gaan naar de cover luisteraars.

Ja, en ik reken er vanavond uit dat ik dit item toch al 28 jaar ruim volhoud. Vind ik toch best lang. En iedere keer vind ik toch weer een nieuwe plaat. Wat een cover is, maar eigenlijk, ja, er zijn zoveel covers, luisteraars, is het ook niet zo moeilijk. Ik ga er nu eentje pakken die eigenlijk van een Fransman is, van Charles Aznavour. Was het oorspronkelijk in 1974, het nummer She. Toen zong hij in het Engels. En ja, het was een beetje een plaat van, ja, moest ik ze nou nemen of moest ik ze nou niet nemen? En dan ging het over haar. En ja, Elvis Costello die nam het opnieuw op in 1999 voor de kaskraker. Voor de film Notting Hill. Want dat was ook een kaskraker. En hij deed dat schitterend. Want ja, Elvis Costello, die kan natuurlijk wel wat, die man. Die heeft prachtige platen gemaakt. En ook hele goede nummers. En ja, ik vond het een toepasselijke keuze. Ik luisterde dat nummer nog eens en ik dacht van man, wat een uitvoering. We gaan naar luisteren. Elvis Costello, She.

Ja, plaat die hij voor zijn... dan heb ik het over Ed Sheeran, want dat hoorde je al. Muzikale jongen trouwens, kan goed zingen. Met één gitaartje krijgt hij de hele arena stil. En ja, dat doet hij goed. Ik heb een keer een concert wat dat betreft gezien. Dat deed hij prachtig. Goede stem ook. En hij schreef dit dus speciaal voor zijn oma. En hij wilde dat niet uitbrengen, want hij vond het te persoonlijk. Maar zijn opa zei, ja, dat moet je wel doen. Want dat moet je gewoon op een plaat zetten. En dat heeft hij toch gedaan. En hij heeft het uitgebracht op een single. En het stond op nummertje 1627 in de top 2000 dit jaar. Goed, Ed Sheeran. Ja, een man die wel wat kan. We gaan naar de Deense groep Sebia. En die maakte een prachtige plaat in 2002, The Second You Sleep. En daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, een beetje jazzy. Prachtige zangeres Norah Jones. Come Away With Me. Ook uit 2002 trouwens. We hebben twee plaatjes dus gehad. In het blokje uit 2002. De Deense groep CBA, zei ik al. Die hebben ook hele mooie platen gemaakt, moet ik zeggen. Je hoort ze eigenlijk niet zoveel meer de laatste tijd. Vind ik jammer. Want tussen 2002 en 2010 maakten ze toch prachtige platen. Maar jammer dat je er niet veel meer van hoort. Misschien heb ik wat gemist. Dat kan ook natuurlijk. Goed, Norah Jones. Ja, een beetje jazzy. Goede zangeres. Heeft wel platen gemaakt de laatste tijd. En kwaliteit. We gaan naar live luisteraars. De live track.
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, 1981 maakte Bob Seger een prachtige live plaat. Bob Seger en his Silver Bullet Band. Nine Tonight. En van dat album draaien we een ballad. Ja, we zijn vandaag een beetje aan de rustige kant, merk ik, luisteraars. We zijn wel lekker stevig begonnen. Ook dit weer een ballad. We've Got Tonight uit 1981 van Bob Seger en de Silver Bullet Band.

0: Ja, luisteraars, dat was Bob Seger in de Silver Bullet Band. We gaan naar de nieuwe van Douwe Bob. Daar heb ik niet veel over te zeggen, alleen dat het een heel goed plaatje is. Beetje country. Note to self. Douwe Bob.
1: Deze plaats is nieuw.
2: Nieuw.

Ja, luisteraars, dat was het weer. Ik dank aan de overkant, Elion Griffioen. En we hebben er weer een lekkere uitzending van gemaakt. En we gaan eruit met Chris Ria. I will be with you. En ik zou zeggen, tot zondag. Take care.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Y'all got five times, y'all not.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.